0: 2 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde toen 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt. Een supersnelle precisieraket is dat die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. In de haven van Hamburg in Duitsland zijn 8 mensen zwaar gewond geraakt bij een brand op een vrachtschip. Een van de slachtoffers is een brandweerman. De brand ontstond in het vrachtruim van het schip. Tientallen hulpverleners werden ingezet om het vuur te blussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de grote prijs van Canada gewonnen. Het is voor de Mercedes-rijder al de 4e overwinning op een rij. Antonelli was sneller dan Lewis Hamilton en Max Verstappen. De teamgenoot van Antonelli, George Russell, startte aanvankelijk van op de polepositie en leek de race ook te gaan winnen, maar viel uiteindelijk uit. Daardoor vergrootte Antonelli zijn voorsprong in het WK-klassement. En in de hoogste klasse van het voetbal is de landstitel van Club Brugge gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon Club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. Het afscheid komt op het juiste moment, zei hij.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs nog door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht met temperaturen rond de 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 31 graden dan. Meer op veertiennieuws.be.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt. Dat is een supersnelle precisieraket die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. De olieprijzen blijven nog altijd schommelen door de aankondigingen van de Amerikaanse president Trump over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. Is de prijs van een vat ruwe olie met meer dan 5% gedaald. Trump liet gisteren verstaan dat de onderhandelingen met Iran over een einde aan de oorlog grotendeels rond zijn en dat het akkoord onder meer inhoudt dat de straat van Hormuz opnieuw open zal gaan voor scheepvaart. Sinds de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran eind februari is de prijs van ruwe olie fors gestegen. In het westen van Venezuela zijn honderden gevangenen in opstand gekomen in een gevangenis. Ze verzamelden op het dak en staken matrassen en lakens in brand. Uiteindelijk hebben de gedetineerden de controle over de gevangenis ook overgenomen. De gevangenen zouden in opstand gekomen zijn om te protesteren tegen de martelingen die ze moeten ondergaan. Politieagenten hebben de gevangenis intussen omsingeld en zouden onder meer traangas afvuren. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen al jaren voor de slechte leefomstandigheden in de Venezolaanse gevangenissen. En in de hoogste klasse van het voetbal is de landstitel van Club Brugge gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. Het afscheid komt op het juiste moment, zei hij.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht met temperaturen rond 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 31 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.

0: Zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
1: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: VRT Radio BNL.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt. Dat is een supersnelle precisieraket die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. In Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Een boze menigte eiste dat de hulpverleners de lichamen van de overleden patiënten zouden overdragen. Maar dat is verboden omdat die lichamen juist nog zeer besmettelijk kunnen zijn. Bij de bestorming zouden volgens getuigen ook geschoten zijn, maar het is niet duidelijk of er ook slachtoffers vielen. Het is al het 3e gewelddadige, gelijkaardige incident op enkele dagen tijd. Zo werd er eerder ook al brand gesticht bij een opvangcentrum voor ebola-patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN is het aantal verdachte gevallen van ebola intussen gestegen tot meer dan 900 in Congo. Ruim 100 besmettingen daarvan zijn bevestigd. In totaal zouden er volgens de Congolese overheid ook al ruim 200 doden geteld zijn. De olieprijzen blijven nog altijd schommelen door de aankondigingen van de Amerikaanse president Trump over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. Is de prijs van een vat ruwe olie met meer dan 5% gedaald. Trump liet gisteren verstaan dat de onderhandelingen met Iran over een einde aan de oorlog grotendeels rond zijn en dat het akkoord onder meer inhoudt dat de straat van Hormuz opnieuw open zal gaan voor scheepvaart. Sinds de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran eind februari is de prijs van ruwe olie fors gestegen. En in de hoogste klasse van het voetbal is gisteravond de landstitel van Club Brugge gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon Club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. En dat afscheid komt op het juiste moment, zei hij.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs eens door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog met temperaturen rond 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. En temperaturen dan tot 31 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Rock Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Oh.
4: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Een boze menigte eiste dat de hulpverleners de lichamen van de overleden patiënten zouden overdragen. Maar dat is verboden omdat die lichamen juist nog zeer besmettelijk kunnen zijn. Bij de bestorming zou volgens getuigen ook geschoten zijn, maar het is niet duidelijk of er ook slachtoffers vielen. Het is al het derde gewelddadige incident op enkele dagen tijd. Zo werd er eerder ook al brand gesticht bij een opvangcentrum voor ebola-patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN is het aantal verdachte gevallen van ebola in Congo intussen gestegen tot meer dan 900. Ruim 100 besmettingen daarvan zijn ook bevestigd. In totaal zouden er volgens de Congolese overheid ook al ruim 200 doden geteld zijn. In een voorstad van Los Angeles in de Amerikaanse staat Californië probeert de brandweer nog altijd om een grote chemische tank af te koelen. Die dreigt te ontploffen omdat ze enkele dagen geleden oververhit is geraakt en ook defect is. In de tank zit ruim 25.000 liter aan chemicaliën. Bij een ontploffing zou dan een gifwolk kunnen ontstaan. Zo'n 50.000 buurtbewoners werden daarom uit voorzorg geëvacueerd. Intussen is in de tank een scheur ontstaan, waardoor de druk wat zou kunnen verminderen. Maar desondanks blijft het ontploffingsgevaar toch bestaan. De gouverneur van Californië heeft lokaal de noodtoestand afgekondigd. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt. Dat is een supersnelle precisieraket die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. En in de hoogste klasse van het voetbal is de landstitel van Club Brugge gisteravond gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon Club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. Het afscheid komt op het juiste moment, zei hij.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden fysisch medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs nog door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog met temperaturen rond 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. En temperaturen tot 31 graden dan. Meer op 14nieuws.be.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Zowel in Nederland als in Frankrijk zijn gisteren zwemmers overleden. In Nederland waren er problemen in Well bij de Duitse grens en in de provincie Overijssel. De zwemmers kwamen in moeilijkheden in een meer en een recreatievijver. In Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in zee niet ver van Bordeaux. Bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De olieprijzen blijven schommelen. Na de aankondigingen van de Amerikaanse president Trump over een mogelijk akkoord met Iran is de prijs van een vat ruwe olie met meer dan 5% gedaald. Maar intussen is over dat mogelijk akkoord niets meer vernomen. Sinds de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran eind februari is de prijs van ruwe olie sterk gestegen. In Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Een boze groep mensen eisten dat de lichamen van al overleden patiënten overgedragen zouden worden. Maar dat mag niet, omdat die lichamen juist nog zeer besmettelijk kunnen zijn. Het is het derde incident in enkele dagen tijd. Volgens de overheid zijn er in Congo intussen meer dan 200 mensen gestorven door het ebola-virus. En de Wereldgezondheidsorganisatie telde al meer dan 900 verdachte gevallen. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een 5-0 overwinning tegen AA Gent. Tressoldi scoorde 3 keer en is zo topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Voor de wedstrijd werd doelman Simon Mignolet gehuldigd, die zijn laatste wedstrijd speelde op het juiste moment, zegt hij.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: Ondanks het verlies bij club maakt Gent wel nog kans om Europees te spelen. Gent eindigde als 5e in de Champions Playoffs nadat KV Mechelen met 3-0 verloor bij Sint-Truiden. Gent speelt later nog tegen Racing Genk voor een Europese plek. En vicekampioen Union won de Brusselse derby van Anderlecht met 5-1. En in het hockey tenslotte heeft Waterloo Ducks de landstitel gepakt. Het versloeg in de terugwedstrijden van de finale Brasciata met 2-3. De Wat Ducks halen hun 6e titel in de clubgeschiedenis. En bij de vrouwen is de landstitel voor Gantoise na een 1-0 overwinning tegen Dragon. Voor Gantoise is het de 5e titel in 6 jaar. En het weer is zonnig met maxima tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wat koeler, tot 22 graden. Morgen tot 32 graden in het binnenland. Woensdag zon en wolken en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan? C'est
0: si bon. Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Tegel.

goed door mijn leven. Je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht hè.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Vrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
7: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
9: Open op Pinkstermaandag.
10: Dovi keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
11: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
12: Sorry, Parties WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
14: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
16: Tartaratata.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Radio Bene.
18: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Zowel in Nederland als in Frankrijk zijn gisteren zwemmers overleden. In Nederland waren er problemen in Well bij de Duitse grens en in de provincie Overijssel. De zwemmers kwamen in moeilijkheden in een meer en een recreatievijver. In Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in zee, niet ver van Bordeaux. En 32 anderen raakten in Frankrijk in de problemen. Bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Er is een kans dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. Door de positieve signalen over een mogelijke deal zijn de internationale olieprijzen intussen gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een 5-0 overwinning tegen AA Gent. Trissoldi scoorde 3 keer en is zo topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Voor de wedstrijd werd doelman Simon Mignolet gehuldigd, die zijn laatste wedstrijd speelde. En het was een emotioneel moment, zegt hij.
1: Wat er georganiseerd was door de hele blauwe en zwarte familie, kan daar alleen maar dankjewel voor zeggen. Dus het was een heel erg mooie dag. Het was ook het ideale scenario met de wedstrijd van donderdag. Om dan rustig naar die wedstrijd toe te leven. En ik heb ervan genoten, dus ik kan niet meer zeggen dan dat. Het was eventjes moeilijk met de emoties voor de aftrap. Maar ik denk dat dat daar ook wel bij hoort. Zeker als je dan je familie daar op het veld ziet staan.
0: Ondanks het verlies bij club maakt Gent wel nog kans om Europees te spelen. Gent eindigt als 5e in de Champions Playoffs nadat KV Mechelen met 3-0 verloor bij Sint-Truiden. Gent speelt later nog tegen Racing Genk voor een Europese plek. En vicekampioen Union won de Brusselse derby van Anderlecht met 5-1. In het hockey is Waterloo Ducks Belgisch kampioen. Het versloeg in de terugwedstrijd van de finale Brakschata met 2-3. De Watt Ducks pakken hun 6e titel in de clubgeschiedenis, maar ze hebben er lang moeten op wachten, zegt speler Victor Wigné.
2: Lang gewerkt voor de club. Ik denk dat 12 jaar gewerkt. 5 of 6 finale verloren. En dat was een hele moeilijke wedstrijd. We wisten dat. Maar de meest belangrijke was winnen en kampioen worden. En bedankt die meneer boven.
0: Bij de vrouwen was de landstitel voor Gantoise na een 1-0 overwinning tegen Dragon. Voor Gantoise is het de 5e titel in 6 jaar tijd. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Canada gewonnen. Het is zijn 4e overwinning op een rij. Antonelli was in zijn Mercedes sneller dan de Brit Lewis Hamilton in Ferrari en de Nederlander Max Verstappen in Red Bull. De ploegmaat van Antonelli, George Russell, startte van op pole positie en domineerde de race, maar viel uit. Daardoor vergroot Kimi Antonelli zijn voorsprong in het WK-klassement. Het weer is zonnig met maxima tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wat koeler, tot 22 graden vandaag. Morgen tot 32 graden in het binnenland. Woensdag zon en wolken en nog tot 25 graden maximum dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio BNE.
4: Goedemorgen, wij halen hier van alles uit de platenkast waarmee deze Pinkstermaandag nog meer glans zal krijgen. Laat ons beginnen met de keizer van het Vlaamse lied.
5: Radio BNE, klaar wakker.
6: Herbert Verhaal.

Keer op keer vond hij zichzelf heruit. Wiltura, niet alleen op muzikaal vlak. Voor klank en licht ging hij ook voor het beste van het beste en het meest vernieuwende. In 1993 waren de laserstralen bij Boven de Wolken fenomenaal in de dubbele feesttent die bij ons stond op de Seizoenwijk in Kuurne. Onvergetelijk.

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Imoscoop!
4: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een meld, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

Disco Inferno van de Tramps, hier in lederen outfit door Tina Turner gebracht. En voor de volgende song kan je kiezen uit twee decors. Knight Rider uit de jaren 80 of Baywatch, waar we vooral in de jaren 90 naar keken. Met beide series verdiende hij meer dan zijn boterham.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
1: I love-

0: Maar schat, zijn jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
3: B-Bad.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
5: VRT Radio BNE Live.

0: Pinksterdag.
1: Onze Pinkstermaandag is nog maar net begonnen. En kijk, de gordijnen gingen al dicht bij Jeremy Frielink. En het was niet voor het felle zonlicht. Van een jonge artiest van bij ons naar een wereldster die bijna 83 wordt. En na 15 jaar nog eens een nieuw album uitbrengt op 5 juni. What a Time is de titel. Ik heb het over Barry Manilow.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
5: Justin.
3: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, that happened.
3: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.

uit Tijd voor mij, het nieuwe album van Klaas. En op de hoes zie je een zwart-wit foto van de frontman van Yevgeny als 17-jarige. Voor hem vermoedelijk confronterend, maar hij lijkt er nog altijd zeer goed op, vind ik. Op mijn toegangsbadge van de VRT staat een foto van toen ik hier 25 jaar geleden begon. En toen had ik verdorie nog zwarte haren.

André van den Heuvel en Leen Jongewaard. Wees maar zeker dat het een mooie Pinkstermaandag wordt hier bij Radio BNE met mijn toffe collega's. Katrien van Doornen presenteert Gewoon Genieten van 10 tot 12. Lars is er om 1 uur met de Radio BNE topcollectie. En Vanessa van Hoven sluit aan met Goedgezind om 4 uur.

0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. Radio BNE.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is een akkoord met Iran mogelijk. En de nieuwe landskampioen Club Brugge heeft de titel gevierd na een 5-0 tegen AA Gent. Er is een kans dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd tijdens een bezoek aan India. Er ligt een stevig plan op tafel, zegt hij, maar het duurt gewoon even voor we daar reactie op krijgen.
1: We thought we might have some news last night, maybe today. I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. We have what I think is a pretty solid thing on the table. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. So let's see what happens.
0: De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz, die belangrijk is voor de toevoer van olie en gas. Door de positieve signalen over een mogelijke deal zijn de internationale olieprijzen intussen gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties na de zware Russische aanval op de hoofdstad Kiev zaterdagnacht. Er werden toen honderden raketten en drones afgevuurd en er vielen 4 doden en meer dan 100 gewonden. Er werden ook opnieuw Arezhnik-raketten gebruikt. Dat zijn supersnelle precisieraketten die meer schade veroorzaken. Verschillende Europese leiders hebben de Russische aanval veroordeeld omdat die volgens hen specifiek op burgers gericht was. Volgens Rusland was het een vergelding voor een Oekraïense aanval op een internaat. Zowel in Nederland als in Frankrijk zijn gisteren zwemmers overleden. In Nederland waren er problemen in Well bij de Duitse grens en in de provincie Overijssel. De zwemmers kwamen in moeilijkheden in een meer en een recreatievijver. In Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in zee niet ver van Bordeaux. 32 anderen raakten in de problemen in Frankrijk. Bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Vlaams minister van Dierenwelzijn Weits heeft de erkenning van een professionele hondenkweker in Dessel in Antwerpen definitief ingetrokken na meerdere en ernstige inbreuken. Sommige dieren hadden tandproblemen of ingegroeide nagels die niet behandeld werden. Er waren problemen met het drinkwater ook, de hokken waren te klein en vuil en ook buiten hadden de dieren niet genoeg plaats. En er was te weinig personeel. Tussen 2022 en 2026 werden 5 boetes uitgeschreven en meerdere waarschuwingen gegeven. En nu vervalt de erkenning dus definitief. De kweker in Dessel kan ook nooit nog een erkenning aanvragen. In het voetbal heeft de nieuwe landskampioen Club Brugge de titel gevierd met een 5-0 overwinning tegen AA Gent. Een verslag van Tom Boudeweel.
2: Goed weer, een sfeervol en uitverkocht stadion. Veel kansen, 5 doelpunten, een overwinning. En dan de kippenvelmomenten bij de applausvervanging van Hans van Aken en Simon Mignolet. Voor Mignolet was het de laatste wedstrijd uit zijn carrière. Trezoldi scoorde 3 keer en is de topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Forbes en Tsolis maakten de andere Brugse goals. Assistkoning Christos Tsolis, hij is de grote favoriet om verkozen te worden tot profvoetballer van het jaar. Een afstraffing werd het dus voor Gent, dat komende zondag nog voor een Europees ticket strijdt in een rechtstreeks duel tegen Racing Genk, want ook KV Mechelen verloor, de enige concurrent nog voor de 5e plaats. 3-0 werd het bij Sint-Truiden.
0: En voor de wedstrijd Club Brugge AA Gent werd clubdoelman Simon Mignolet gehuldigd, die dus zijn laatste wedstrijd speelde. Op het juiste moment, zegt hij.
3: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik wel meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs nog door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: In het hockey is Waterloo Ducks Belgisch kampioen. Het versloeg in de terugwedstrijd van de finale Brakschata met 2-3. De Wat Ducks pakken hun 6e titel in de clubgeschiedenis, maar ze hebben er lang moeten opwachten, zegt speler Victor Wignier.
4: Lang gewerkt voor de club. Ik denk dat 12 jaar gewerkt. 5 of 6 finale verloren. En dat was een hele moeilijke wedstrijd. We wisten dat. Maar de meest belangrijke was winnen en kampioen worden. En bedankt die meneer boven.
0: Bij de vrouwen was de landstitel voor Gantoise na een 1-0 overwinning tegen Dragon. Voor Gantoise is het de 5e titel in 6 jaar tijd. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de Grote Prijs van Canada gewonnen. Het is zijn 4e overwinning op een rij. Antonelli was in zijn Mercedes sneller dan de Brit Lewis Hamilton in Ferrari en de Nederlander Max Verstappen in Red Bull. De ploegmaat van Antonelli, George Russell, startte van op polepositie en domineerde de race, maar viel uit. Daardoor vergroot Kimi Antonelli zijn voorsprong in het WK-klassement. Het weer is zonnig met maxima tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wat koeler vandaag, tot 22 graden. Morgen tot 32 graden maximum in het binnenland. Woensdag zon en wolken en iets koeler tot 25 graden dan. En er is een kans dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. En daarmee begon ook het nieuws. Door de positieve signalen zijn de internationale olieprijzen intussen gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio BNE.
6: Radio BNE, klaar wakker.
5: Herbert Verhagen.
7: De tijd van je leven.
8: Een mooie Pinkstermaandag.

werd je wakker met het nieuws van 8 uur. Ja, dan werd je meteen klaarwakker door die van ABBA. Een heel goede morgen. Wie weet zit je wel in kamerjas buiten te ontbijten. Heerlijk, smakelijk als het zo is. En Urbanus, die heeft het over een ander stukje textiel.

Nee, je luistert niet naar Clara. Wel naar Radio Bene. En in die prachtige evergreen van Procol Harum zat een stukje van Johann Sebastian Bach verweven. Namelijk Sleepers Awake. Goedemorgen zeg.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, that happened.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: bekend. Zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
1: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
3: VRT Radio BNE Live.
4: Wim de Kraan, op YouTube staan beelden van zijn optreden in Hotel Américain, anno 1983, de show van Mike Verdreng op de toenmalige BRT. Ricky bracht hij daar toen als nieuwe single. Mooi om nog eens terug te zien en hier te horen op Radio BNE.

Na Esso Besso van Polenka en Copacabana van Two Man Sound ben ik het zeker, hè? Onze samensteller heeft heel goed geluisterd naar onze weerman David De Henao, die een zomers Pinksterweekend had voorspeld. Zalig. Wim de Kranen die kwam daar net al voorbij en dit was een van zijn goede kameraden, Bart Herman.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
6: Open op Pinkstermaandag.
7: Dovi-keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
9: Bitterballen, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen.
8: Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.

van Village People waren er misschien ook al bij tijdens de playbackshow van het woonzorgcentrum waar jij werkt. Of op het nieuwjaarsfeestje van de zwemclub. Waarom zeg ik dat? Tussen 12 en 1 kan je een uur zendtijd claimen hier op Radio BNN met jouw vereniging. En dus de lievelingsplaten van de club. Inschrijven voor Radio BNN, uw vraagt wij draaien. Doe je op het Radio BNN kanaal van VRT Max.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

Bella Perez fladdert hier de hele week voorbij met het album Everything uit 2002. En dat mag je letterlijk nemen, want op de hoes spreidt ze haar vleugels uit. En dat jaar was heel bijzonder voor Bella, want ze won toen haar allereerste zomerhit-trofee. Dat is voor later deze week. Beginnen doen we met het titelnummer Everything, Bella Perez.

Everything uit het gelijknamige album van Belle Perez. En daar gaan we ons de hele week mee amuseren hier in Klaarwakker op Radio Bene. Zo, een fijne Pinkstermaandag verder en morgen ben ik er weer op het gewone tijdstip van 6 tot 9. Tot dan!

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is een akkoord met Iran mogelijk. En de nieuwe landskampioen Club Brugge heeft de titel gevierd na een 5-0 tegen AA Gent. Er is een kans dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd tijdens een bezoek aan India. Er ligt een stevig plan op tafel, zegt hij, maar het duurt gewoon even voor we daar reactie op krijgen.
1: We thought we might have some news last night, maybe today. I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. We have what I think is a pretty solid thing on the table. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. So let's see what happens.
0: De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz, die belangrijk is voor de toevoer van olie en gas. Door de positieve signalen over een mogelijke deal zijn de internationale olieprijzen intussen gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. In Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Een boze groep mensen eiste dat de lichamen van al overleden patiënten overgedragen zouden worden. Maar dat mag niet, omdat die lichamen net nog heel besmettelijk kunnen zijn. Volgens de overheid zijn er in Congo intussen meer dan 200 mensen gestorven door het ebola-virus en de Wereldgezondheidsorganisatie telde al meer dan 900 verdachte gevallen. Zowel in Nederland als in Frankrijk zijn gisteren zwemmers overleden. In Nederland waren er problemen in Well bij de Duitse grens en in de provincie Overijssel. De zwemmers kwamen in moeilijkheden in een meer en een recreatievijver. In Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in zee, niet ver van Bordeaux. 32 anderen raakten in de problemen in Frankrijk. Bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Vlaams minister van Dierenwelzijn Weits heeft de erkenning van een professionele hondenkweker in Dessel in Antwerpen definitief ingetrokken na meerdere en ook ernstige inbreuken. Sommige dieren hadden tandproblemen of ingegroeide nagels die niet behandeld werden. Er waren problemen met het drinkwater, de hokken waren te klein en vuil en ook buiten hadden de dieren niet genoeg plaats. En er was ook te weinig personeel. Tussen 2022 en 2026 werden 5 boetes uitgeschreven en ook meerdere waarschuwingen gegeven. Nu vervalt de erkenning dus definitief. De kweker in Dessel kan ook nog nooit een erkenning aanvragen. In het voetbal heeft de nieuwe landskampioen Club Brugge de titel gevierd met een 5-0 overwinning tegen AA Gent. Een verslag van Tom Boudeweel.
2: Goed weer, een sfeervol en uitverkocht stadion. Veel kansen, 5 doelpunten, een overwinning. En dan de kippenvelmomenten bij de applausvervanging van Hans van Aken en Simon Mignolet. Voor Mignolet was het de laatste wedstrijd uit zijn carrière. Trezoldi scoorde 3 keer en is de topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Forbes en Tsolis maakten de andere Brugse goals. Assistkoning Christos Tsolis, hij is de grote favoriet om verkozen te worden tot profvoetballer van het jaar. Een afstraffing werd het dus voor Gent, dat komende zondag nog voor een Europees ticket strijdt in een rechtstreeks duel tegen Racing Genk, want ook KV Mechelen verloor, de enige concurrent nog voor de 5e plaats. 3-0 werd het bij Sint-Truiden.
0: Voor de wedstrijd Club Brugge AA Gent werd clubdoelman Simon Mignolet gehuldigd, die dus zijn laatste wedstrijd speelde en het was emotioneel, zegt hij.
3: Absoluut ongelooflijk en alleen maar dankjewel zeggen aan al diegenen die het georganiseerd hebben. Het was een geweldige dag. Ik had het niet zo mooi kunnen dromen, maar wat kan ik zeggen? Als je familie dan eens het veld ziet oplopen, de mensen die de hoogtes en de laagtes hebben meegemaakt in heel je carrière gedurende 20 jaar, dan voelt dat extra speciaal aan en dan kwam even alles los.
0: In het hockey is Waterloo Ducks Belgisch kampioen. Het versloeg in de terugwedstrijd van de finale Brakskata met 2-3. De Waterloo Ducks pakken hun 6e titel in de clubgeschiedenis, maar ze hebben er lang moeten opwachten, zegt speler Victor Wigné.
4: Lang gewerkt voor de club. Ik denk dat 12 jaar gewerkt. 5 of 6 hebben we finale verloren. En dat was een hele moeilijke wedstrijd. We wisten dat. Maar de meest belangrijke was winnen en kampioen worden. En bedankt die meneer boven.
0: Bij de vrouwen was de landstitel voor Gantoise na een 1-0 overwinning tegen Dragon. Voor Gantoise is het de 5e titel in 6 jaar tijd. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Het is zijn vierde overwinning op rij. Antonelli was in zijn Mercedes sneller dan de Brit Lewis Hamilton in Ferrari en de Nederlander Max Verstappen in Red Bull. De ploegmaat van Antonelli, George Russell, startte van op polepositie en domineerde de race, maar viel uit. Daardoor vergroot Kimi Antonelli zijn voorsprong in het WK-klassement. Het weer is zonnig, maxima tussen 26 en 31 graden. Aan zee een beetje koeler, tot 22 graden vandaag. Morgen tot 32 graden in het binnenland. Woensdag zon en wat meer wolken en tot 25 graden dan. En er is een kans dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. En daarmee begon het nieuws ook. Door de positieve signalen zijn de internationale olieprijzen intussen gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. Meer op vrtnieuws.be.

0: eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video's!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video's!
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
1: Ah.
0: Proximus. Think possible.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
7: De beste evergreens
8: en veel artiesten van bij ons.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoop, man.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawasheer.be.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
1: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Oh.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: lente, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Radio Bene.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Hij heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Zij worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. Het gebeurde in de stationsbuurt, vertelt burgemeester Koen Kopili.
1: In de vroege ochtend, rond 5 uur, is er een schietincident geweest bij het oude stationsgebouw. Bij 1 persoon zwaar gewond is geraakt en die is afgevoerd naar het ziekenhuis. Op dit moment kan ik niet veel meer informatie delen. De politie is bezig nog met onderzoek ter plaatse. En ik heb er alle vertrouwen in dat ze snel alle bewijzen zullen verzamelen, zodanig dat de rust in onze stad snel kan terugkeren.
0: De internationale olieprijzen zijn gedaald tot het laagste punt in 2 weken. En dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. Maar dat is een moeilijke kwestie, zegt Midden-Oosten-expert Kawa Hassan.
2: De kwestie is, devils is in the details, details. Ja. Voor Iran schijnt heel belangrijk te zijn, hoe ga je dat formuleren in een akkoord? Het openen van staat van Hormuz. Want Iran zegt nu, nadat zij staat van Hormuz hebben helemaal dichtgetimmerd, nu hebben zij nieuwe macht, een nieuwe invloed. En dat willen zij niet zomaar natuurlijk opgeven. Dus de vraag is, wat voor compromis wordt hier gesloten?
0: Vanmiddag presenteert paus Leo XIV in het Vaticaan zijn eerste encycliek of een pauselijke brief. Zo'n encycliek toont meestal de grote beleidslijnen van een paus en geeft zijn kijk op de samenleving weer. Meer uitleg door Peter de Kroebelen.
3: Nu dus Magnifica Humanitas, dat is voortgebouwd op een encycliek waar Leo's voorganger Franciscus al was aan begonnen. En de brief gaat over de bescherming van de menselijkheid in tijden van artificiële intelligentie. Over hoe AI een gevaar kan betekenen voor de rechten van werknemers. Maar de actuele verwijzing is ja, de oorlogsvoering met AI. Denk maar aan drones in Gaza, Oekraïne, Rusland. En Leo's grote thema in zijn eerste jaar als paus was vrede. En dat past er helemaal in. En breder gaat dit natuurlijk over de humanitaire gevolgen van oorlogen en conflicten. Heel het Vaticaan en veel gelovigen kijken hier naar uit, want het is een zoveelste stap in hoe Leo zijn stempel wil drukken op zijn kerk.
0: En op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Het weer is zonnig met maxima tussen 26 en 31 graden. Aan zee koeler tot 22 graden vandaag. Morgen tot 32 graden in het binnenland. Woensdag zon en wolken en tot 25 graden maximum. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio BNE. Earth and Wind hebben we al. De Heilige Geest zorgt vandaag graag op deze Pinksterdag voor wat fire. Goedemorgen.
5: Radio BNE, gewoon genieten.
6: Catherine van Doornen.

Earth, Wind & Fire met Star. Feestelijke dag vandaag, lekker weer buiten en tijd om leuke dingen te doen. Zo zou een feestdag er toch moeten uitzien. Hè? Ik zorg vandaag wel voor de soundtrack bij al die leuke dingen. En dat mag alles de romantische tour opgaan.

Alleen het spel van het zonlicht in het haar van Ginny was al voldoende om te weten: dit is de vrouw van mijn leven. Dat was Brian Hyland met Ginny Come Lately. Vandaag, precies 65 jaar geleden, kondigt president John F. Kennedy het Apollo-programma aan. Het zal geen 10 jaar meer duren of er zal een Amerikaan op de maan lopen en ook weer veilig terugkeren. En hij kreeg gelijk. 8 jaar en een paar maanden later was het zover. En stel nu dat er leven gevonden was op de maan, dan zouden Koen en Chris daar misschien wel zo hebben op gereageerd.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
4: Het is Toyota.
3: Info en voorwaarden op toyota.be.
5: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
6: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
7: Open op Pinkstermaandag.
8: Dovi keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.

heb vroeger in mijn jeugdkamer een kalender hangen van Holly Hobby. Ken je dat nog? Dat getekend meisjesfiguurtje met zo'n jurkje in lapjes gekleurde stof. En ook zo'n blauw mutsje op haar hoofd. Het zal wel niet dat soort kalenders zijn waarover Niels Sedaka zingt in zijn Calendar Girl.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
2: VRT Radio BNE Live.

Wij gaan met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

Marco Borsato heeft het geluk echt niet aan zijn kant. Hij herstelt nog altijd van het zware fietsongeval dat hij eind april heeft gehad. Hij belandde 5 dagen in het ziekenhuis zelfs, nadat hij met zijn fiets over 2 lege flessen reed en zo zwaar ten val kwam. Daarbij brak hij een rib en kneusde hij verschillende andere ribben. Lachen, niezen, hoesten en ademhalen zijn momenteel topsport, zo liet hij weten op Instagram. Laat staan zingen dan. Maar kijk, het gaat de goede kant op, dat stond er ook bij.

0: Blank of zwart, man of vrouw, bi of trans of wat dan ook. Regen valt niet voor jou apart, zegt dat Isabel A. het destijds gezongen heeft.
1: Vrouwies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.

Dit is de laatste keer dat je met mijn voeten rammelt. De Stones zijn er volledig klaar mee. Dat was the last time. En deze stemden jullie op nummer 7 in de Radio Bene Johan Verminne 75 van vorige vrijdag. En ik hoop dat dat voor elke stemmer ook mag opgaan. Dit is Ik voel mij goed.

0: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor 777 euro. Alleen bij Mediamarkt.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in
4: Europa. Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscale attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immos Koopman.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
10: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
12: Tartaratata.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
14: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
15: Oh, zoveel video's!
14: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
16: Radio BNE.
17: Je vindt ons op DAB+, VRT Max.

0: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Hij heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt en zij worden ondervraagd. Het parket onderzoekt nu of er een link is met het drugsmilieu. En het gebeurde in de stationsbuurt, vertelt de burgemeester Koen Koupili.
1: In de vroege ochtend rond 5 uur is er een schietincident geweest bij het oude stationsgebouw. Bij 1 persoon zwaar gewond is geraakt en die is afgevoerd naar het ziekenhuis. Op dit moment kan ik niet veel meer informatie delen. De politie is bezig nog met onderzoek ter plaatse. En ik heb er alle vertrouwen in dat ze snel alle bewijzen zullen verzamelen. Zodanig dat de rust in onze stad snel kan terugkeren.
0: Vorig jaar zijn er elke dag 5 kinderen van huis weggelopen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Child Focus. In totaal liepen er zo'n 1500 kinderen weg. Bijna een kwart deed dat meerdere keren. Dat zegt Nel Brotaars van Child Focus.
2: Er zijn heel veel verschillende redenen waarom jongeren weglopen, maar de rode draad erin is toch wel vaak dat ze in een situatie zitten waar ze in vastlopen, waar ze zelf geen oplossing meer voor zien. En de enige oplossing die ze zien is dan letterlijk vertrekken. Dus als er veel jongeren meerdere keren weglopen, dan is dat toch het teken dat we er niet in slagen om die jongeren een juist antwoord te geven, zodat ze het gevoel hebben dat ze weer verder kunnen.
0: In Rennes, in het westen van Frankrijk, heeft de politie het lichaam van een jongen van 12 gevonden met een natte handdoek rond zijn nek. Een visser sloeg alarm toen hij het kind hoorde schreeuwen. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, vonden ze het lichaam van de jongen op de oever van een rivier. Er is een onderzoek gestart naar moord. En op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Het weer is zonnig, maximaal tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wat frisser, tot 22 graden. Morgen tot 32 graden in het binnenland. Woensdag zon en wolken en wat frisser tot 25 graden maximum. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, gewoon genieten.
3: Catherine van Doornen.

Video Killed the Radio Star. Toen dat in 1979 uitkwam, dacht men dat heel binnenkort dat zou gebeuren, dat de radio zou verdwijnen. Maar kijk, we bestaan nog steeds mee met onze tijd op de digitale manier. Maar daarom niet slechter of niet minder. De Buggles die hadden destijds ongelijk. Even 29 jaar terug in de tijd met Gary Hager. Nog maar net 11 uur voorbij. Maar Gary leeft duidelijk nog volgens het winteruur.

over zijn vlam van heel erg lang geleden. We moeten daarvoor terug naar zijn schooltijd. Maar blijkbaar heeft Yamina een blijvende indruk gemaakt op hem. Sommige dingen moet je gewoon niet thuis proberen. Hierbij riskeer je dat je over je eigen voeten valt. Dit zijn de Bengals met Walk Like an Egyptian.

0: vraagt. Wij draaien.
1: Samen met je vrienden of collega's, de WhatsApp-groep met je buren, je club of vereniging.
2: De tijd van je leven.
1: Maak een lijstje met al jullie favoriete muziek en wij doen de rest. Schrijf je snel in via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
2: Na, na, na, na.
0: Radio BNE, u vraagt, wij draaien.
1: Tussen 12 en 1 op Radio BNE.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.

0: De brave man is niet ouder mogen worden dan 37 en toch heeft hij minstens 4 onvergetelijke songs nagelaten. Dit was er één van, Dream Lover van Bobby Darin.
1: Radio BNE.

0: Oh, elektrische leasewagens. Krijg ik mijn werknemers daarin mee? Past dat wel in ons budget? En wat met die laadpalen?
1: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: VRT Radio BNE Live.

Kopen of verzuipen op tekst van Hugo Matthijssen. Koen Krukke met Blijven drijven. De Noor Espen Lind heeft niet veel andere muzikale potten gebroken dan deze ene hit. Het is dan ook een prachtig lied geworden.

0: groeien van jazz, swing, big band en crooners? Dan is er één adres.
1: Radio Bene, The Red Pack. La, la, la, la,
0: la. Op Radio Bene.
1: Vanessa van Hoven opent haar Crooner Club elke zondagavond vanaf 6 uur. Radio
0: Bene. Luister naar Radio Bene via DAB+, je digitale televisie en VRT Max.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Oh.
2: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
6: Open op Pinkstermaandag.
7: Dovi-keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.

0: had het daarnet over eendagsvliegen. Wel, dit is er nog zo eentje. Maar eentje dat wel kan tellen, want dit verkocht wereldwijd zo'n 6 miljoen exemplaren en werd nummer 1 in meer dan 10 verschillende landen. Niet slecht voor een liedje waarbij je vriendelijk wordt aangemaand om je mond te houden. Dat was Shut Up On Your Face van Joe Dolce.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene. Gewoon genieten.

We verstaan er niks van, maar het is toch wel heel leuk om te horen. Hè? De Dixie Cups met Aiko Aiko uit midden de jaren 60. Dit is Paul Severs met zijn cover van deze Angel.

voel zoal een klein hongertje opkomen en dat is niet eens zo vreemd hè, als je 12 uur nadert. De Koninklijke Kinologische Maatschappij der Vlaanderen kiest na 12 uur de plaatjes. En als je wilt weten wat dat precies is, wel, dan moet je gewoon luisteren. Ik wens je ontzettend veel plezier straks met U Vraagt, Wij Draaien. En daarna zijn Lars en Vanessa natuurlijk ook op post. Maak er nog een mooie Pinkstermaandag van. En graag tot morgen.

0: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
1: Het is Toyota.
0: Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Diksmuiden is een persoon in levensgevaar na een schietincident. Het aantal kinderen dat van huis wegloopt is gestegen. En de internationale olieprijzen zijn sterk gedaald na de aankondiging van een mogelijke deal tussen de VS en Iran. In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Het parket onderzoekt of het geweld te maken heeft met het drugsmilieu. Nina Verhagen, wat weet je nog over dit incident?
1: De schietpartij vond vanmorgen vroeg plaats, rond 5 uur in de stationsbuurt. Daar zou een ruzie tussen verschillende personen zijn geëscaleerd. Eén man werd in de buik geschoten en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn 6 verdachten opgepakt. Het zou gaan om mensen uit de buurt. Diksmuiden had in het verleden een probleem van drugsgebruik, meer bepaald flakka, een zeer krachtige synthetische drug. Nu, het laatste jaar was dat probleem wat gaan liggen, maar de politie onderzoekt dus of er opnieuw een link is met drugs. Net vandaag vinden in Diksmuiden de boter- en kaasfeesten plaats. Een evenement dat meer dan 10.000 bezoekers trekt. Dat gaat in elk geval gewoon door.
0: In Linkebeek in Vlaams-Brabant is in de lijzenwinkel 2 keer in 4 dagen tijd overvallen. Dat schrijft het nieuwsblad en is bevestigd door de politie aan VRT Nieuws. Bij een van de overvallen is een jongen van 16 uit Ukkel de winkel met een mes binnengevallen, vertelt commissaris Kendedekker.
2: De feiten vonden plaats op zaterdag 16 mei. Dus iets na 19 uur zijn daar 2 personen de winkel binnengestormd. Dan aan de kassa met een mes de bediendes van de winkel bedreigd en de inhoud van de kassa gevraagd. We hebben dan de vlucht kunnen nemen met geld. En dan een paar dagen later, op woensdagavond, iets na 19 uur, de winkel 2 keer overvallen helaas. En toen ging het over 1 persoon die eveneens gewapend met een mes de inhoud van het geld van de kassa opgeëist heeft.
0: Vorig jaar zijn er elke dag 5 kinderen en jongeren van huis weggelopen. Dat zijn er opnieuw meer dan het jaar daarvoor. En steeds meer kinderen lopen ook meerdere keren weg. Child Focus vraagt aandacht voor het probleem met een actie op de Kunstberg in Brussel. Liene Koolman ging kijken.
3: Er staan 5 deuren op de Kunstberg. 1 deur voor elk kind dat dagelijks de deur achter zich dichttrekt en wegloopt. Via een QR-code krijg je hun getuigenissen te horen. Deze jongen getuigt anoniem. Hij was 11 toen hij voor het eerst wegliep.
4: Ik moest nog een maandje verblijven in internaat. Maar dan ben ik beginnen weglopen, ook in verband met mijn depressie. Ja, want ik had het gehad met thuis, internaat, alles. Ik had geen vrienden, niks.
3: In totaal liepen er vorig jaar 1500 kinderen en jongeren weg. Een kwart deed dat meerdere keren, zegt Nel Broodhaars van Child Focus.
5: De rode draad erin is toch wel vaak dat ze in een situatie zitten waar ze in vastlopen. En de enige oplossing die ze zien is dan letterlijk vertrekken. Dus als er veel jongeren meerdere keren weglopen, dan is dat toch het teken dat we er niet in slagen om de jongeren een juist antwoord te geven, zodat ze het gevoel hebben dat ze weer verder kunnen.
3: Bij de jongeren die meerdere keren weglopen, gaat het iets vaker over jongeren die in een voorziening verblijven.
0: De internationale olieprijzen zijn gedaald naar het laagste niveau in 2 weken tijd. De markt reageert daarmee op een mogelijk akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten over de heropening van de zeestraat van Hormuz. Lucas Lecluze, ziet het er naar uit dat zo'n akkoord er snel zal komen?
6: Wel, de afgelopen dagen zag het er naar uit dat zo'n deal er wel zou komen. Zaterdag zei president Donald Trump dat het akkoord grotendeels rond was. Maar gisteren nam hij dan plots gas terug en wou hij zich toch niet te overhaast in zo'n akkoord storten. Nu, de Europese beurzen zijn alvast wel positief. Een stijging van 0,7%, het hoogste niveau in 2 maanden. Nu, minder enthousiast is het aan de onderhandelingstafel. Volgens de VS doet Iran erg moeilijk, vooral over het afbouwen van hun nucleaire capaciteit. Maar ze eisen ook een einde aan de Amerikaanse sancties en aan de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Volgens Iran dan probeert Israël om de vredesgesprekken te torpederen door druk te zetten op Donald Trump. Nu, om een akkoord te sluiten moeten dus beide partijen wel overeenkomen. En zolang dat niet gebeurt, ja, dan blijft een duurzame vredesdeal nog niet voor vandaag te zijn.
0: Dankjewel, Lucas. Bij Oekraïnse aanvallen in de Russische grensregio's Belgorod en Briansk zijn 2 doden gevallen, dat melden de Russische autoriteiten. Volgens een gouverneur werd een burger gedood toen een drone een voertuig aanviel. Zaterdagnacht vielen in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog zeker 4 doden bij een grote Russische aanval. Rusland gebruikte daarbij ook een Oreshnik-raket. Dat is een supersnelle precisieraket die veel schade veroorzaakt. Oekraïne vraagt intussen een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. En in Indonesië zijn twee Oostenrijkse toeristen gestorven toen een hangbrug instortte. Dat gebeurde toen het koppel er samen overheen liep in de buurt van een populaire waterval. Ze vielen zo'n 20 meter naar beneden. Na een zoekactie hebben reddingswerkers de lichamen van de man en vrouw uit het water gehaald. Dodelijke ongelukken op afgelegen toeristische plekken zijn niet zo uitzonderlijk in Indonesië, onder meer door verouderde infrastructuur. Het weer is zonnig deze namiddag met maximaal tot 31 graden, 27 aan zee. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee dan, tot 25 graden. Woensdag zon, wat wolken erbij, met maximaal tot 27 graden in het binnenland. En in Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietincident. Daarmee begon het nieuws. Het parket onderzoekt of het geweld te maken heeft met het drugsmilieu. Er zijn 6 verdachten opgepakt. Meer details op vrtnieuws.be.
7: Radio BNE. Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
8: Een hele goede middag. Ik ben Louis de Haas, secretaris van de Koninklijk Kinologisch Maatschappij der Vlaanderen. Kinos is het Grieks woord voor hon. Onze vereniging bestaat al sinds 1902 en wil zich inzetten voor het behouden en verbetering van razonnen met stamboom. Ook in andere disciplines van de hondensport is onze maatschappij actief. Wij organiseren elk jaar een razontentoonstelling. Op zaterdag 30 en zondag 31 mei ben je heel welkom in de Vlaanders Dogshow in de Vlaanders Expo in Gent. Deze middag luister je in Radio BNE. Uw vraag, wij draaien naar de favoriete liedjes van de Koninklijk Kinologisch Maatschappij der Vlaanderen. Geniet ervan.

0: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Pinkstermaandag.
4: Dovi Keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
5: Radio BNE.

0: iPhone voor oma of 100 voor je team. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: VRT Radio BNE Live.
3: Vraag, wij draaien.

0: Dag Jello!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
3: VRT Radio BNE Live.
4: Is here a symphony of two mules, trains and

dogs run free, then why not me? Across the swamp of time.

0: Bene.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Namens de Koninklijke Kinologische Maatschappij der Vlaanderen dank ik jou om te luisteren naar ons favoriete liedjes in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Fijne dag nog.
0: Tussen 12 en 1 kiest jouw club of vereniging de muziek.
1: Radio Bene, u vraagt, wij draaien.
0: Zin om mee te doen? Bezorg je lijstje via

0: Ctrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want Ctrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, that happened.
0: Ctrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op ctradebank.be.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
0: Richie.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Diksmuiden is een man in levensgevaar nadat hij beschoten werd. Het aantal kinderen dat thuis wegloopt is gestegen en de internationale olieprijzen zijn sterk gedaald na de aankondiging van een mogelijke deal tussen de VS en Iran. In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Het parket onderzoekt of het geweld te maken heeft met het drugsmilieu. Nina Verhagen, wat weet jij nog over dit incident?
1: De schietpartij vond vanmorgen vroeg plaats, rond 5 uur in de stationsbuurt. Daar zou een ruzie tussen verschillende personen zijn geëscaleerd. 1 man werd in de buik geschoten en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn 6 verdachten opgepakt. Het zou gaan om mensen uit de buurt. Diksmuiden had in het verleden een probleem van drugsgebruik, meer bepaald flakka, een zeer krachtige synthetische drug. Nu, het laatste jaar was dat probleem wat gaan liggen, maar de politie onderzoekt dus of er opnieuw een link is met drugs. Net vandaag vinden in Diksmuiden de boter- en kaasfeesten plaats. Een evenement dat meer dan 10.000 bezoekers trekt. Dat gaat in elk geval gewoon door.
0: Oké, dankjewel Nina. In De Haan in West-Vlaanderen is er gisteren een zwaar geval van agressie geweest in de kustram. Dat meldt het laatste nieuws. 4 controleurs en de trambestuurder raakten gewond. Ine Pieters van de Lijn doet het verhaal.
2: Gisteravond, bij de Haan-Vossenslag, waren er verschillende reizigers op de kusttram die geen geldig vervoerbewijs hadden. Ze zijn proberen weg te lopen, de controleurs hebben ze proberen tegenhouden. Dat is uitgedraaid in een serieuze agressiegeval. Ik heb nog geen details over welke verwondingen dat ze juist hebben, maar het was wel een serieuze agressie. We hebben ook de camerabeelden aan de politie bezorgd voor het verder onderzoek.
0: Vermoedelijk kenden de daders elkaar. In Linkebeek in Vlaams-Brabant is een Delijzenwinkel 2 keer overvallen in 4 dagen tijd. Dat schrijft het Nieuwsblad en dat is bevestigd door de politie. Bij een van de overvallen kwam een jongen van 16 uit Ukkel de winkel binnen met een mes, vertelt commissaris Ken de Dekker.
3: En toen ging het over 1 persoon die eveneens gewapend met een mes in nood van het geld van de kassa opgeëist heeft. We hebben die tijdens een huiszoeking bij zijn thuisdag kunnen aantreffen, meegenomen naar het bureau. Voor verhoor is dat een dag nadien voorgeleid voor de jeugdrechter in Brussel. En daar wou de jeugdrechter hem plaatsen in een gesloten instelling. Maar wegens praatgebrek kon dat niet plaatsvinden. Dus ze daar naar huis kunnen gaan.
0: Of die 16-jarige ook betrokken was bij de tweede overval wordt nog onderzocht. Vorig jaar zijn er elke dag 5 kinderen en jongeren van huis weggelopen. Dat zijn er opnieuw meer dan het jaar daarvoor. En steeds meer kinderen lopen ook verschillende keren weg. Child Focus vraagt aandacht voor het probleem met een actie op de Kunstberg in Brussel. Lien de Kooman ging kijken.
4: Er staan 5 deuren op de Kunstberg. 1 deur voor elk kind dat dagelijks de deur achter zich dichttrekt en wegloopt. Via een QR-code krijg je hun getuigenissen te horen. Deze jongen getuigt anoniem. Hij was 11 toen hij voor het eerst wegliep.
5: Ik moest nog een maandje verblijven in internaat. Maar dan ben ik beginnen weglopen, ook in verband met mijn depressie. Ja, want ik had het gehad met thuis, internaat, alles. Ik had geen vrienden, niks.
4: In totaal liepen er vorig jaar 1500 kinderen en jongeren weg. Een kwart deed dat meerdere keren, zegt Nel Broodhaars van Child Focus.
6: De rode draad erin is toch wel vaak dat ze in een situatie zitten waar ze in vastlopen. En de enige oplossing die ze zien is dan letterlijk vertrekken. Dus als er veel jongeren meerdere keren weglopen, dan is dat toch het teken dat we er niet in slagen om de jongeren een juist antwoord te geven, zodat ze het gevoel hebben dat ze weer verder kunnen.
4: Bij de jongeren die meerdere keren weglopen, gaat het iets vaker over jongeren die in een voorziening verblijven.
0: De internationale olieprijzen zijn gedaald naar het laagste niveau in 2 weken. Dat is het gevolg van de berichten over een mogelijk akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten over de heropening van de Straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute die nu geblokkeerd is. Ja, Lucas Lecluze, ziet het er naar uit dat zo'n akkoord er snel zal komen?
7: Wel, de afgelopen dagen was dat wel het geval. Zaterdag zei president Donald Trump dat het akkoord grotendeels rond was. Maar gisteren nam hij dan plots gas terug en wou hij zich niet overhaast in een akkoord storten. De Europese beurzen die zijn alvast wel positief. Een stijging van 0,8% tot het hoogste niveau in 2 maanden.
0: En welke discussiepunten zijn er nog?
7: Wel, volgens de VS doet vooral Iran moeilijk over het afbouwen van hun nucleaire capaciteit, maar ze eisen ook een einde aan de Amerikaanse sancties en aan de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. En volgens Iran probeert Israël dan weer om vredesgesprekken te dwarsbomen door druk te zetten op Donald Trump. Om een akkoord te sluiten moeten beide partijen dus overeenkomen. En zolang dat niet gebeurt, zal een duurzame vredesdeal dus nog niet voor vandaag zijn.
0: Oké, dankjewel Lucas. Voetbalclub Standaard gaat volgend seizoen zijn wedstrijden tegen Charleroi spelen zonder bezoekende supporters. De club grijpt in nadat de wedstrijd tussen de twee ploegen afgelopen weekend ontspoord was. Standaard verloor de match met 0-2 en meteen daarna braken er gevechten uit tussen de supporters. Charleroi-supporters zijn volgend seizoen dus niet welkom in Luik en Standaard wil ook geen eigen supporters in de tribunes in Charleroi. Na volgend seizoen komt er dan een evaluatie. Het weer zonnig met temperaturen tot 31 graden, aan zee 27 graden. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee en woensdag zon en wat wolken met maxima dan tot 27 graden in het binnenland. Vooraan in het nieuws, in Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietincident. Het parket onderzoekt of het geweld te maken heeft met het drugsmilieu. Er zijn 6 verdachten opgepakt. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio BNE.
9: Radio BNE Topcollectie.
8: Lars de Grote.

Patrice Rushen, Forget Me Nots. Vergeet me nietjes over the fun we had. Laat het ons even hebben over de fun die we nu gaan hebben op deze feestelijke maandag. Een nieuwe namiddag, boordevol evergreens en artiesten van bij ons. Een zeer goede middag. Dit is de Radio BNE Topcollectie.

Dionne Warwick, de favoriete zangeres van de songsmede Bacharach en David, Walk On By. Ze zong het in de vroege jaren 60 en als we dan even naar de toekomst kijken, wel, deze jongen komt op donderdag 15 oktober naar de AFAS Dome in Antwerpen. Bryan Adams.

Frank Alwin, de winnaar van Zomerhit 1976. Toen spraken we nog over BRT2. In gedachten. Knappe song van een halve eeuw geleden. Ik heb nog iets moois uit de jaren 70. Keuze genoeg in dat decennium. Dit komt uit het verzameld werk van Elton John. Goodbye.

Kuiltje Club, dat is de groep van Boy George. Maar ik wil het toch vooral hebben over Helen Terry. Dat is die vrouw met dat indrukwekkend stemgeluid. Die zangeres met een keelgat van je welste. Wel, die Helen is jarig vandaag. En ze zong onder andere bij Kuiltje Club. Vanaf nu is ze 70 jaar jong. Ook eeuwig jong en bovendien ook nog eens een fan van dit medium. De sympathieke Stef Bos.

0: Oh, elektrische leasewagens. Krijg ik mijn werknemers daarin mee? Past dat wel in ons budget? En wat met die laadpalen?
1: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
2: VRT Radio BNE Live.

Like a Rubber Ball, kom ik altijd weer naar je toegebotst. Heerlijk souveniertje van Bobby V uit 1960 ook alweer. Een van de 5 gouden platen uit zijn carrière. Dit is dan weer het enige succes van de groep Sandy Coast. Tenminste toch bij ons. True Love, That's a Wonder.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Pinkstermaandag.
5: Dovi-keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.

Canadese disco van begin jaren 80, Lime Your Love. En als je geen bezwaar hebt, dan ga ik daar nu een soort Vlaamse disco aan toevoegen. Alles kan hier, want we hebben een groot hart voor de artiesten van bij ons, bij Radio BNE. Ik geef je Lissa Lewis.

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht, hè.
2: Rustig,
1: Sian. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Vrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
4: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. In het centrum van Tubeke in Waals-Brabant is er een zware brand in een kledingdepot. Bij de brand komt veel rook vrij die ook giftig is. Daarom is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd en wordt de omgeving van het depot ontruimd. De brandweer van Tubeke heeft versterking gekregen van collega's van andere korpsen, onder meer van het korps van Halle. In De Haan in West-Vlaanderen is er gisteravond een zwaar geval van agressie geweest in de kusttram. Dat meldt het laatste nieuws. Verschillende mensen raakten daarbij gewond, onder wie controleurs en de trambestuurder. Ine Pieters van de Lijn doet het verhaal.
1: Gisteravond bij de Haan-Vossenslag waren er verschillende reizigers op de kusttram die geen veilig vervoerbewijs hadden. Nou, ze zijn proberen weg te lopen, de controleurs hebben ze proberen tegenhouden. Dat is uitgedraaid in een serieuze agressiegeval. Ik heb nog geen details over welke verwondingen dat ze juist hebben, maar het was wel een serieuze agressie. We hebben ook de camerabeelden aan de politie bezorgd voor het verder onderzoek.
0: Vorig jaar zijn er elke dag 5 kinderen van huis weggelopen. Dat zijn er opnieuw meer dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Child Focus. In totaal liepen er zo'n 1500 kinderen weg. Bijna een kwart deed dat ook verschillende keren. Dat zegt Nel Broodhaars van Child Focus.
2: Als we kijken naar jongeren die herhaaldelijk weglopen, dan zien we iets meer jongeren die weglopen uit voorzieningen. Jongeren die in een voorzieningscontext leven en daar hun draai niet vinden en dan meerdere keren weglopen omdat daar geen oplossing voor is. Maar we zien jongeren ook van thuis uit meerdere keren weglopen omdat er gewoon geen oplossing gevonden is voor de situatie waar ze mee worstelen.
0: Bij Oekraïense aanvallen in de Russische grensregio's Belgorod en Briansk zijn 2 doden gevallen. Dat melden de Russische autoriteiten. Volgens de gouverneur werd een burger gedood toen een drone een voertuig aanviel. Zaterdagnacht vielen in en rond de Oekraïense hoofdstad Kiev nog zeker 4 doden bij een grote Russische aanval. Rusland gebruikte daarbij ook een Oreshnik-raket en dat is een supersnelle precisieraket die veel schade veroorzaakt. Oekraïne vraagt intussen een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Voetbalclub Standaar gaat volgend seizoen zijn wedstrijden tegen Charleroi spelen zonder bezoekende supporters. De club grijpt in nadat de wedstrijd tussen de 2 ploegen afgelopen weekend ontspoord was. Standaar verloor de match met 0-2 en meteen daarna braken er gevechten uit tussen de supporters. Charleroi supporters zijn volgend seizoen dus niet welkom in Luik. En Standaar wil ook geen eigen supporters in de tribunes in Charleroi. Na volgend seizoen komt er dan een evaluatie. Het weer zonnig met temperaturen tot 31 graden, aan zee 27 graden. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee. Woensdag zon en wat wolken en maxima tot 27 graden dan in het binnenland. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene topcollectie.
3: Lars de Grote.

Yazoo, don't go. Niet doen, hè. Sterker nog, als je ons wil volgen, dan kan dat op Facebook. Daar vind je ons bij VRT Radio BNE. Zo ben je altijd mee als we iets speciaals doen of als er iets te winnen valt. Zoals volgende maand in juni. Maar binnenkort meer daarover. Ondertussen een van die straffe protestsongs uit de jaren 60. Dit is van 60 jaar geleden. Meneer.

Desmond Dekker, hij was een van de eerste Jamaicaanse muzikanten met internationaal succes. En vandaag is het heel precies 20 jaar geleden dat hij gestorven is. Op 25 mei 2006. Hij was 64 jaar. Nu, voor mij is elke gelegenheid prima om nog eens dat soort liedjes te laten horen. Het heeft te maken met de boodschap. You can get it if you really want.

0: eerste stappen zetten online, dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
9: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
10: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
11: Immoscoopman!
10: Immoscoopman?
11: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
9: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
11: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
9: Ah, ja?
11: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
11: Immoscoop, man!
14: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
15: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

Wilt u raar? Vergeet Barbara, want ze verdient je liefde niet. Maar deze Barbara verdient hoe dan ook onze aandacht. 5 jaar geleden zong ze een van de mooiste songfestivalliedjes van de jongste decennia. Voor Frankrijk. Écoute.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: VRT Radio BNE Live.

Time Bandits, I'm Specialized in You. Wie minstens 25 jaar geleden zijn eerste commerciële opname heeft uitgebracht, die maakt kans op een plaatje in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En later dit jaar worden onder andere Billy Idol, Iron Maiden, Oasis, Sade en New Order opgenomen. Net als deze man, in zijn geval al voor de tweede keer, want hij kreeg al eens een plekje met de groep Genesis. Phil Collins.

want best me all my world. Elvis Presley, begin jaren 70. Toen hij zijn platen ging opnemen in Nashville. Al een beetje ouder, maar nog altijd loopzuiver. Early Morning Rain. Wait.

Fleetwood Mac, Don't Stop Thinking About Tomorrow, Don't You Look Back, met de blik vooruit. Morgen is er een nieuwe dag, maar vandaag is het nog altijd een feestdag. Met zoals altijd heerlijke muziek bij Radio BNE. Muziek van The Everly Brothers.

0: Ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo-koken.
7: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
7: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: VRT Nieuws met Toon Janssens. In het centrum van Tubeke in Waals-Brabant woedt er een zware brand in een kledingdepot. Bij de brand komt veel rook vrij die giftig is. Er zou ook gevaarlijk asbest vrijkomen. Alle straten in de buurt zijn ontruimd en het gemeentelijke rampenplan is ingegaan. Aan de inwoners van Tubeke wordt gevraagd om binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Ook in buurgemeente Halle worden er maatregelen genomen, vertelt burgemeester Eva de Mesmaker.
1: Als het de windrichting wat ons betreft wel gunstig en dat mensen dus niet in paniek moeten slaan, de ramen en deuren dicht houden lijkt op dit moment voldoende. Wij als stad nemen natuurlijk ook wel onze voorzorgsmaatregelen wat betreft het evenement in buitenlucht, onze kunsten Bois des Arts. Dus vandaar dat we uit voorzorg ook daar de evacuatie zijn gestart en de rest van het evenement ook annuleren.
0: In Oeganda in Midden-Afrika zijn er twee nieuwe bevestigde besmettingen van het ebola-virus. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om twee gezondheidsmedewerkers van een privékliniek in de hoofdstad Kampala. In Oeganda zijn er nu in totaal 7 bevestigde besmettingen van het ebola-virus. 1 patiënt is overleden. In buurland Congo, waar de eerste gevallen van ebola opdoken, zijn er intussen al meer dan 900 bevestigde besmettingen. In Indonesië zijn 2 Oostenrijkse toeristen gestorven toen een hangbrug instortte. Dat gebeurde toen het koppel er samen overheen liep in de buurt van een populaire waterval. Ze vielen zo'n 20 meter naar beneden. Na een zoekactie hebben reddingswerkers de lichamen van de man en de vrouw uit het water gehaald. Dodelijke ongelukken op afgelegen toeristische plekken zijn niet uitzonderlijk in Indonesië, onder meer door de verouderde infrastructuur. Sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich vlot geplaatst voor de tweede ronde. Ze klopte de Duitse Tatjana Maria in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-0. Later vandaag speelt ook Rafael Collignon nog zijn match van de eerste ronde in Parijs. En Maarten van de Voort zal dan toch niet als vierde doelman met de Rode Duivels mee afreizen naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Bondscoach Garcia had Van de Voort niet in zijn officiële selectie opgenomen, maar wou hem graag meenemen als extra doelman voor de trainingen ter plekke. Van de Voort zelf wou dat ook doen, maar zijn club Leipzig ziet dat niet zitten. Van de Voort sluit wel nog aan bij de oefenstage en de vriendschappelijke interlands in de aanloop naar het WK. Het weer zonnig met temperaturen tot 31 graden, aan zee 27 graden. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee. Woensdag zon en wat wolken en maxima dan tot 27 graden in het binnenland. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio Bene.
3: Radio Bene topcollectie.
2: Lars de Grote.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

De betere hoempapa Joost Nuissel, ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Wel, ik ook. En wie is er tegenwoordig in Canada aan het toeren? Met uitverkochte zalen op zijn 82e? Deze jongen, Salvatore Adamo.

Odyssey, Going Back to My Roots, yeah. Ik grijp nog even naar de verjaardagkalender van Radio Bene. En ik zie dat Isabel A. vandaag jarig is. Isabel werd geboren op 25 mei 1975. 51 jaar is nog altijd piepjong. Happy birthday, Isabel.

droomeigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.

Dire Straits, Sultans of Swing. Weet je wat er leuk is? Een lijstje maken met je favoriete platen. Die spelen wij dan met heel veel plezier 1 uur lang over de middag tussen 12 en 1 hier op Radio Bene. Dat doen we in U Vraagt, Wij Draaien. Het lijstje van jou en je collega's, van jou en de vrienden, laat het maar komen via ons Radio Bene-kanaal op VRT Max.

0: saai.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
1: Oh.
2: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Oh.
2: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.

Monty Python, always look on the bright side of life. Het is een cliché, maar ze hebben gelijk. Bekijk het leven met een positieve blik en geniet ondertussen van de mooiste evergreens en de beste artiesten van bij ons.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video's!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video's!
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Richie. Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp-droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
8: Oh, wauw. Oh.
9: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
8: Wow.
9: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
8: Oh.
9: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
9: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

George Michael en Careless Whisper. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK voetbal zal de rust van de finale niet alleen gevuld worden met tactische bijsturingen, maar ook met een halftime show zoals ze die alleen in Amerika kennen. En dit fenomeen zal dan ook optreden op zondag 19 juli. Madonna.

Karin Kent, dans je de hele nacht met mij? Moet allemaal kunnen, maar eerst nog 2 uur lang genieten van de Evergreens en de artiesten van bij ons bij Vanessa. Van 4 tot 6, nog een fijne dag verder en tot morgen.

0: Vierdaagse.
1: Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting. En Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig,
3: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shhh, geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
7: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
8: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
11: promokoken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
10: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: VRT Radio BNE Live.
3: Sint-Genesius Rode Goeilaert.
4: Een aantal brandweerlui raakten ook bevangen door de hitte. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het is voor de toeristische sector aan de kust het beste Pinksterweekend van de voorbije 5 jaar. Dat zegt het toerismebedrijf Westtour. Hotels en vakantiewoningen telden meer dan 500.000 overnachtingen, zowat een derde meer dan vorig jaar. Veel mensen hebben nog last minute geboekt. En ook dagtoeristen kwamen massaal naar de kust, zegt Jurgen van Leerbergen, voorzitter van Westtour.
5: Dagtoeristen schatten wij op 450.000 mensen. En we doen dat op basis van een reeks gegevens, telefoniegegevens, maar ook cijfers van de NMBS en van dat soort dingen. Dat is dubbel zo hoog als vorig jaar. Dus ja, dan zie je dat dat ook cijfers zijn die we normaal gezien op topweekends in de zomer noteren. Dus ja, dat is allemaal wel heel erg goed.
4: En op de kusttram ter hoogte van De Haan is er gisteren een zwaar geval van agressie geweest. Een groepje jongeren, waarschijnlijk uit Brussel, verzette zich hevig tegen een controle van de vervoersbewijzen. De controleurs en de chauffeur van de lijn konden hen niet in bedwang houden. Ook de politie kwam ter plaatse. Alles samen moesten 7 mensen naar het ziekenhuis worden gebracht. 5 mensen van de lijn en 2 politieagenten. Een van de betrokken jongeren zou zijn opgepakt. De anderen zouden intussen zijn geïdentificeerd. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag recordtemperaturen gemeten tot 33,5 graad in de buurt van Londen. Nog nooit was het in het land zo warm op een dag in de maand mei. Ook in Frankrijk is het deze week uitzonderlijk warm. Gisteren is daar nog een vrouw overleden door oververhitting tijdens een sportevenement in Lyon in het zuiden van het land. Komende donderdag kan het in de stad Bordeaux 39 graden worden en 35 graden in Parijs. En dan het weer bij ons. Zonnig, temperaturen tot 31 graden hier, aan zee 27 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets koeler aan zee. En woensdag zon en wolken en maximaal dan tot 27 graden in het binnenland. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio BNE.
6: Een geweldig fijne, zonovergoten Pinkstermaandag. Ik ben toch blij dat we even samen mogen zijn. Zeer welkom.
7: Radio BNE, goed gezind.
2: Vanessa van Hoven.

mooie stem, hè? Die van Nils Lofgren. Heel mooi liedje ook, vind ik. Shine Silently. Dat bedoelt hij natuurlijk figuurlijk. Schitter op een bescheiden manier. Ja, de zon voelt zich niet aangesproken. Als die Shine Silently hoort, die geeft alles wat ze naast heeft. En dat is heel tof, want voor veel mensen is het natuurlijk een extra vrije dag. Vlieg er eens uit, naar een terras, naar een park. En vergeet niet van je goed in te smeren eerst.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dat?
6: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
8: Het is Toyota.
7: Info en voorwaarden op toyota.be.
9: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...

Give Me a Call, zongen die van ABBA daarnet. Ray Parker Jr. wilde ook weten wie er zou bellen. Ghostbusters. Op zondagavond tappen wij op Radio Benen uit een heel ander vaatje. Dat van crooners en big bands en swing. En we gaan nog één keer knallen met Radio Benen, de Red Pack live in concert. Best of Christmas. Noteer zondag 8 november alvast in je agenda. Je kunt naar de middagvoorstelling of naar het concert van 's avonds. En er zijn ook al drie namen gelost. Yannick Bovie, Lies en Hel.

Drifters, Kissing in the Back Row of the Movies. Heel fijne bezigheid om met deze temperaturen. Doen vooral de buitenzwembaden gouden zaken. Crèmerieën, terrassen, bioscopen. Die moeten het met wat minder bezoekers doen. Trouwens, al dat kussen in de cinema, niet zo goed voor de hartslag. Of juist wel.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
2: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Justin, time to add up.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.

Nu mogen de Trumps veel vragen, maar hold back the night, dat is een vraag voor zeer vergevorderden, denk ik. Wim Soetar, wat wil jij nog vragen?

icoon dat vorige week haar 80ste verjaardag vierde. Een dame die geweldige uitspraken heeft gedaan, zoals... Zolang je niet bereid bent om voor paal te staan, zul je nooit de kans hebben om supergroot te zijn. En ook, je kunt als meisje jarenlang wachten op de juiste man in je leven. Ondertussen kun je fantastische fun hebben met alle foute mannen.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Tubeke woedt een brand in een kledingdepot. Een ticketcontrole op de kustram is gisteren uitgedraaid in geweld en Rusland dreigt met nieuwe aanvallen op Kiev. De brand in het centrum van Tubeke in Waals-Brabant is onder controle. Vanmiddag ontstond er een zware brand in een kledingdepot waarbij veel giftige rook vrijkwam en ook gevaarlijk asbest. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd en ook verschillende inwoners in Vlaams-Brabant kregen een waarschuwing om ramen en deuren dicht te houden. Dat vertelt gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Sporen.
1: Er is heel veel visuele hinder geweest, omdat het om een enorme rookplam ging, een textielopslagplaats. Ook geurhinder. En dus daarom zijn er ook vanuit Vlaams-Brabant heel veel oproepen geweest naar de 112-centrale. Om die reden hebben wij dan op een bepaald moment ook een B-alert uitgestuurd. Vooral om de mensen te informeren en ook hun te vragen om preventief deuren en ramen dicht te houden. Dan ging het in eerste plaats natuurlijk om Halle. Ook Pajottengem, Sint-Pietersleeuw, Sint-Genesius, Rode, Hoeilaar.
0: Verschillende brandweerlui raakten ook bevangen door de hitte. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Vervoersmaatschappij De Lijn is niet te spreken over het incident van gisteravond op de kustram in De Haan. Rond 7:30 is een ticketcontrole daar uitgedraaid in geweld. Zo'n 4 jongeren zonder vervoersbewijs verzetten zich tegen die controle. Ze sloegen en schopten om zich heen. Minstens 5 personeelsleden van De Lijn en 2 politieagenten raakten gewond. 1 jongere uit Nienhoven werd opgepakt en verhoord. Ook 3 anderen zijn intussen geïdentificeerd. De Lijn veroordeelt dit soort geweld met klem, zegt woordvoerster Ine Pieters.
2: Wij vinden dat uiteraard zeer erg. En wij merken dat wij niet de enige zijn die hier het slachtoffer van zijn. Dat gebeurt vaker, zowel bij onze collega's van de NMBS en de MIVB en ook de TEC, die hebben daar ook last van. Maar er zijn heel veel mensen die een publieke functie uitoefenen. Denk maar aan brandweerambulanciers, die vaker te maken hebben met geweld. En dat is uiteraard heel ernstig.
0: En het is voor de toeristische sector aan de kust het beste Pinksterweekend van de voorbije 5 jaar. Dat zegt toerismebedrijf Westtour. Hotels en vakantiewoningen telden meer dan 500.000 overnachtingen. Zowat 1/3 meer dan vorig jaar. Veel mensen hebben nog last minute geboekt en ook dagtoeristen kwamen massaal naar de kust, zegt Jurgen van Lerbergen van Westtour.
3: Dagtoeristen schatten wij op 450.000 mensen. En we doen dat op basis van een reeks gegevens, telefoniegegevens, maar ook cijfers van de NMBS en van dat soort dingen. Dat is dubbel zo hoog als vorig jaar. Dus dan zie je dat dat ook cijfers zijn die we normaal gezien op topweekends in de zomer noteren. Dus dat is allemaal wel heel erg goed.
0: De afgelopen jaren hebben opvallend veel tienermeisjes een borstverkleining laten uitvoeren. Dat hebben de collega's van Nieuws Nieuws Nieuws vastgesteld, het nieuwskanaal voor tieners van VRT Nieuws. Zij hebben de cijfers van het RISIF ingekeken. Sinds 2021 waren er elk jaar ongeveer 700 borstverkleiningen. De 17-jarige Lotte heeft vorig jaar haar borsten laten verkleinen en zij vertelt waarom.
4: Sportieve dingen werden echt moeilijker. Giro werd voor mij moeilijker. Op school omkleden, bijvoorbeeld in de kleedkamer, vond ik ook altijd heel ongemakkelijk. En dan is dat toch wel ambetant om dan te beseffen van, omdat ik grote borsten heb, kan ik niet meer graag de dingen doen dat ik wil doen en waar dat ik van hou.
0: In ons land worden borstverkleiningen alleen maar terugbetaald als er een medische reden is voor de ingreep. Het ziet er niet naar uit dat er vandaag nog een vredesakkoord zal gesloten worden tussen Iran en de Verenigde Staten. Amerikaans president Trump kondigt al sinds zaterdagavond aan dat zo'n akkoord er zit aan te komen, maar de laatste struikelblokken blijken taaier dan verwacht. Toch blijft Trump optimistisch. Ook vandaag laat hij weten dat de onderhandelingen voorspoedig verlopen. Het zou gaan om de verlenging van het staakt het vuren met 2 maanden, maar zolang Israël aanvallen blijft uitvoeren op stellingen van Hezbollah in Libanon, blijft elk akkoord moeilijk, want Iran blijft Hezbollah steunen. En ook in de andere oorlog tussen Rusland en Oekraïne is er nog lang geen sprake van een staakt het vuren. Rusland kondigt nieuwe aanvallen aan op de hoofdstad Kiev. Wim Schepens, wat wordt er gezegd?
5: Alle diplomaten en buitenlanders worden opgeroepen om de stad te verlaten. Toch zegt Moskou dat het vooral commandocentra en militaire installaties viseert. Al bleek dat niet zo in de praktijk. Zaterdagnacht was er de zwaarste aanval tot nu toe op Kiev. Daarbij werden ook woontorens en winkelcentra geraakt. Wellicht gaan komende nacht opnieuw veel inwoners van de hoofdstad schuilen in de gangen van de metro. Rusland zegt dat het hart zal terugslaan nadat er eerder deze week doden vielen na een Oekraïnse aanval op een stad in door Rusland bezet gebied.
0: Oké, dankjewel Wim. In Oeganda in Midden-Afrika zijn er twee nieuwe bevestigde besmettingen van het Ebola-virus. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om twee gezondheidsmedewerkers van een privékliniek in de hoofdstad Kampala. In Oeganda zijn er nu in totaal 7 bevestigde besmettingen met het Ebola-virus. 1 patiënt is overleden. In buurland Congo, waar de eerste gevallen van ebola opdoken, zijn er intussen al meer dan 900 besmettingen. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie daar zeer ernstig. Morgen reist hij zelf naar Congo. En over een half uur begint in Brugge het grote kampioenenfeest ter ere van de 20e titel van Club Brugge in het voetbal. De spelers zullen er met een open bus door het centrum rijden en gehuldigd worden op een podium op de markt. Rond deze tijd zou het feest beginnen. Het weer vannacht licht bewolkt tot helder bij minima van 11 tot 18 graden. Morgen opnieuw stralend weer bij temperaturen tot 31 graden. Wat koeler aan zee, 25 graden daar. Woensdag veel zon en ook wat wolkenvelden. Vooraan in het nieuws de brand in een kledingdepot in Tubeke in Waals-Brabant. Die is onder controle. Bij die brand kwam veel giftige rook vrij en ook gevaarlijk asbest. De inwoners daar werden geëvacueerd. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio Bene.
7: Radio Bene, goed gezind.
6: Vanessa van Hoven.

Dank CCR voor deze waarschuwing. There's a bad moon on the rise. Mark Kael blijft geweldig fit door elke dag minstens een kwartier te zwemmen. Helpt natuurlijk als je thuis een eigen zwembad hebt. Aan fitness heeft hij een hekel. Hardlopen, niks voor hem, maar wandelen.

Ja, die hadden er echt heel veel moeite op. Zo alles geven bij deze temperaturen. Discotheques en de sexolets. Get dancing. Zullen we eens veel gas terugnemen en gaan voor een moment van pure ontroering? Snelle over dementie.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.

Heerlijke disco van Candy State en Young Hearts Run Free. We gaan terug naar 1990. Toen kwam Clouseau met het album Of Zo. 36 jaar geleden dus. Daar stond een liedje op dat Ik Sta Heel Alleen heette. Jij ziet het dus, ik zie het zo. We kunnen niet kiezen, dus we zullen elkaar verliezen. Lang geleden dat die heel alleen hebben gestaan.

0: eindelijk een liedje met een hangmatgevoel. Ik snakte ernaar. Nea en Samsei. Handen op elkaar nu. En wie toch zin heeft in een kampvuur, die doet dat maar op eigen risico.
1: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all fit.

0: I'm a country boy, yes!
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting.
2: Let's go.
1: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
1: I like! Woo!
0: Proximus. Think possible.
2: VRT Radio BNE Live.

Lisbeth en Ramses, ook met een zeer welgekomen rustpunt op deze zonovergoten maandag aan de andere kant van de heuvel. Ik zei daarnet, bioscopen doen het niet zo goed nu met dat hete weer. Vanaf 19 juni regent het misschien weer en vanaf dan draait Toy Story 5 in de Belgische zalen. Misschien weer met dit liedje. MUZIEK.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows Laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.

Donna Summer on the radio, op Radio WNL om precies te zijn. Je kunt naar ons luisteren via DAB+, VRT Max, je smart speaker en ook de digitale TV.

Heerlijk feestje met de Rolling Stones en Jumping Jack Flash. Wil je ook nog de Cats horen en Cliff Richard en Chic? En een aantal artiesten van bij ons, zoals Sammy Moore, Jo Valli, Willy Sommers. Blijf dan ook gezellig na 6 uur plakken hier bij Radio BNE. In elk geval een geweldig goedgezinde avond en heel graag tot morgen.

0: 6 uur, goeie avond, VRT Nieuws met Toon Janssens. Club Brugge supporters vieren de 20ste kampioenentitel. In Tubeke woedt een brand in een kledingdepot en Rusland dreigt met nieuwe aanvallen op Kiev. In Brugge worden duizenden supporters verwacht voor het kampioenenfeest voor Club Brugge dat rond deze tijd begint. Thijs Nijrink, jij bent daar in Brugge. Hoe gaat het feest verlopen?
1: Wel, op dit moment brengt een DJ de supporters al wat in de sfeer. En dan straks rond 7:15 wordt de spelersbus hier verwacht op de markt in Brugge. Er zijn naar schatting 5000 supporters die hier de kampioenenviering zullen bijwonen. Het is warm natuurlijk en via sociale media is dan ook opgeroepen om te smeren, om water mee te brengen en eventueel ook een petje te dragen. Maar omdat sommige supporters al uren in de blakende zon staan, hebben de politie, de brandweer en de club nu beslist dat de brandweer het publiek wat zal benevelen met water om het allemaal draaglijk te houden en natuurlijk te voorkomen dat mensen straks ook onwel worden.
0: Oké, dankjewel Thijs. De brand in het centrum van Tubeke in Waals-Brabant is onder controle. Vanmiddag ontstond er een zware brand in een kledingdepot waarbij veel giftige rook vrijkwam en ook gevaarlijk asbest. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd in Tubeke en ook verschillende inwoners in Vlaams-Brabant kregen een waarschuwing om ramen en deuren dicht te houden. Dat vertelt gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Sporen.
2: Er is heel veel visuele hinder geweest, omdat het om een enorme rookpluim ging en een textielopslagplaats. Ook geurhinder. En dus daarom zijn er ook vanuit Vlaams-Brabant heel veel oproepen geweest naar de 112-centrale. Om die reden hebben wij dan op een bepaald moment ook een B-alert uitgestuurd. Vooral om de mensen te informeren en ook hun te vragen om preventief deuren en ramen dicht te houden.
0: Vervoersmaatschappij De Lijn is niet te spreken over het incident van gisteravond op de kustram in De Haan. Rond 7:30 s'avonds is een ticketcontrole uitgedraaid op geweld. Zo'n 4 jongeren zonder vervoerbewijs verzetten zich tegen die controle. Ze sloegen en schopten om zich heen en minstens 5 personeelsleden van De Lijn en 2 politieagenten raakten gewond. 1 jongere uit Ninove werd opgepakt en verhoord. Ook de 3 anderen zijn intussen geïdentificeerd. De Lijn veroordeelt dit soort geweld met klem, zegt woordvoerster Inne Pieters.
3: Wij vinden dat uiteraard zeer erg. En wij merken dat wij niet de enige zijn die hier het slachtoffer van zijn. Dat gebeurt vaker, zowel bij onze collega's van de NMBS en de MIVB en ook de TEC, die hebben daar ook last van. Maar er zijn heel veel mensen die een publieke functie uitoefenen. Denk maar aan brandweerambulanciers, die vaker te maken hebben met geweld. En dat is uiteraard heel ernstig.
0: Dit lange weekend was voor de toeristische sector aan de kust het beste Pinksterweekend van de voorbije 5 jaar. Dat zegt toerismebedrijf Westtour. Hotels en vakantiewoningen telden meer dan 500.000 overnachtingen. Zowat een derde meer dan vorig jaar. En het aantal dagjes toeristen wordt geschat op 450.000. Veel meer dan het laatste hemelvaartweekend. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het warme weer, maar er viel ook heel wat te beleven aan de kust, zegt Jurgen van Lerbergen van Westtour.
4: De kustgemeenten die zetten altijd wel heel fors in op beleving, op evenementen. In een toeristisch weekend als het Pinksterweekend is dan niet anders. En daar waren er best wel wat visserijfeesten in Nieuwpoort, beachjumping in Middelkerk. Er was de dag van de boulevard in Oostende. Er is kermis in Wenduinen en in het Zwin Natuurpark vieren we het geboortefeest van de ooievaarkuikens.
0: De afgelopen jaren hebben opvallend veel tienermeisjes een borstverkleining laten uitvoeren. Dat hebben de collega's van Nieuws Nieuws Nieuws vastgesteld, het nieuwskanaal voor tieners van VRT Nieuws. Zij hebben de cijfers van het RISIF ingekeken. Sinds 2021 waren er elk jaar ongeveer 700 borstverkleiningen. De 17-jarige Lotte heeft vorig jaar haar borsten laten verkleinen en ze vertelt waarom.
5: Sportieve dingen werden echt moeilijker. Giro werd voor mij moeilijker. Op school omkleden, bijvoorbeeld in de kleedkamer, vond ik ook altijd heel ongemakkelijk. En dan is dat toch wel ambetant om dan te beseffen van, omdat ik grote borsten heb, kan ik niet meer graag de dingen doen dat ik wil doen en waar dat ik van hou.
0: In ons land worden borstverkleiningen alleen maar terugbetaald als er een medische reden is voor de ingreep. Het ziet er niet naar uit dat er vandaag nog een vredesakkoord zal gesloten worden tussen Iran en de Verenigde Staten. Amerikaans president Trump kondigt al sinds zaterdagavond aan dat zo'n akkoord er zit aan te komen, maar de laatste struikelblokken blijken taaier dan verwacht. Toch blijft Trump optimistisch. Ook vandaag laat hij weten dat de onderhandelingen voorspoedig verlopen. Het zou gaan om de verlenging van het staakt het vuren met 2 maanden. Maar zolang Israël aanvallen blijft uitvoeren op stellingen van Hezbollah in Libanon, blijft elk akkoord moeilijk, want Iran blijft Hezbollah steunen. En in de andere oorlog tussen Rusland en Oekraïne is er nog lang geen sprake van een staakt het vuren. Rusland kondigt nieuwe aanvallen aan op de hoofdstad van Oekraïne, Kiev. Wim Schepens, wat wordt er gezegd?
6: Wel, alle diplomaten en buitenlanders worden opgeroepen om de stad te verlaten. Toch zegt Moskou dat het vooral commandocentra en militaire installaties viseert, al bleek dat niet zo in de praktijk. Zaterdagnacht was er de zwaarste aanval tot nu toe op Kiev. Daarbij werden ook woontorens en winkelcentra geraakt. Wellicht gaan komende nacht opnieuw veel inwoners van de hoofdstad schuilen in metrostations. Rusland zegt dat het hart zal terugslaan, dat er vorige week tientallen doden vielen bij een Oekraïense aanval op een schoolgebouw in de door Rusland bezette regio Luhansk.
0: Oké, dankjewel Wim. Sport. De Noor Hagenes heeft de wielerwedstrijd Antwerp-Port Epic gewonnen. Hij reed in de slotkilometer weg van een kleine groep. De Spanjaard Paul Miguel werd tweede. Dries de Bont was de beste Belg op de 3e plaats. Het weer vannacht licht bewolkt tot helder bij minima van 11 tot 18 graden. Morgen opnieuw stralend weer bij temperaturen tot 31 graden. Wat koeler aan zee tot 25 graden daar. En woensdag veel zon en ook wat wolkenvelden. Dit nieuws begon met de kampioenenviering van Club Brugge. Duizenden supporters vieren in Brugge de 20e titel van hun ploeg. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Hetzelfde. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl

0: Het is bol tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Leuke video!
6: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
5: Ja, hè.
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
8: Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ik met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Radio Bene.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 7 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Toon Janssens. Dit lange weekend was voor de toeristische sector aan de kust het beste Pinksterweekend van de voorbije 5 jaar. Dat zegt toerismebedrijf Westtour. Hotels en vakantiewoningen telden meer dan 500.000 overnachtingen, zowat 1/3 meer dan vorig jaar. En het aantal dagjes toeristen wordt geschat op 450.000. Veel meer dan het laatste hemelvaartweekend. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het warme weer, maar er viel ook heel wat te beleven aan de kust, zegt Jurgen van Lerbergen van Westtour.
1: De kustgemeenten die zetten altijd wel heel fors in op beleving, op evenementen. In een toeristisch weekend als het Pinksterweekend is dat niet anders. En daar waren er best wel wat visserijfeesten in Nieuwpoort, beachjumping in Middelkerk. Er was de dag van de boulevard in Oostende. Er is kermis in Wenduinen en in het Zwin Natuurpark vieren we het geboortefeest van de ooievaarkuikens.
0: Vervoersmaatschappij De Lijn is niet te spreken over het incident van gisteravond op de kusttram in De Haan. Rond 7:30 s'avonds is een ticketcontrole daar uitgedraaid in geweld. Zo'n 4 jongeren zonder vervoerbewijs verzetten zich tegen die controle. Ze sloegen en schopten om zich heen. Minstens 5 personeelsleden van De Lijn en 2 agenten raakten gewond. 1 jongere uit Nienhoven werd opgepakt en verhoord. Ook de 3 anderen zijn intussen geïdentificeerd. De Lijn veroordeelt dit soort geweld met klem, zegt woordvoerster Inne Pieters.
2: Wij vinden dat uiteraard zeer erg. En wij merken dat wij niet de enige zijn die hier het slachtoffer van zijn. Dat gebeurt vaker, zowel bij onze collega's van de NMBS en de MIVB en ook de TEC, die hebben daar ook last van. Maar er zijn heel veel mensen die een publieke functie uitoefenen. Denk maar aan brandweerambulanciers, die vaker te maken hebben met geweld. En dat is uiteraard heel ernstig.
0: En op dit moment worden de spelers van Club Brugge gehuldigd voor hun 20e landstitel. Op de markt van Brugge wachten duizenden supporters op de spelers van Club om die landstitel te vieren. En de Noor Hagenes heeft de wielerwedstrijd Antwerp-Port Epic gewonnen. Hij reed in de slotkilometer weg van een kleine groep. De Spanjaard Miguel werd 2e, Dries de Bond was de beste Belg op de 3e plaats. En het weer dan nog. Vannacht licht bewolkt tot helder bij minima van 11 tot 18 graden. Morgen opnieuw stralend weer bij temperaturen tot 31 graden. Wat koeler aan zee, 25 graden daar. Woensdag veel zon en ook wat wolkenvelden. Meer op vrtnieuws.be.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

dan heeft hij talent. Fans wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: In Moskou!
3: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
1: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
7: Oh, wauw. Oh.
8: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
7: Wow.
8: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
7: Cool.
8: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
9: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1,

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie, want een meisje

0: met Brecht Schabrigs. In Bretagne in Frankrijk zijn twee kinderen van 15 en 16 opgepakt na de dood van een jongetje van 11. Zijn lichaam werd gisteren teruggevonden bij een rivier. Uitleg door Frank Renaud.
1: Gistermiddag hoorde een visser in Rennes in Bretagne een kind schreeuwen. Hij waarschuwde de politie. Toen de agenten ter plekke kwamen, vonden ze tussen bosjes aan de oever van een rivier het lichaam van een jongen van 11 jaar. Hij was overleden. Om zijn nek zat een strak aangetrokken natte badhanddoek. Hoe het kind is overleden is nog onduidelijk. Maar vandaag werd een jongen van 16 jaar opgepakt. Daarna meldde zich nog een meisje van 15 vrijwillig bij de politie. Ook zij werd gearresteerd. Volgens de Franse justitie zijn de jongen en het meisje gistermiddag gezien in het gezelschap van de 11-jarige jongen die later dood werd gevonden. Maar of ze ook betrokken zijn bij zijn dood, willen politie en justitie nog niet zeggen.
0: In Grimbergen in Vlaams-Brabant is vanavond een jongen van 17 uit het kanaal van Willebroek gehaald en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De jongen zou rond 6 uur in het water zijn gevallen. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden. De hulpdiensten konden hem een eindje verderop uit het kanaal halen. De politie onderzoekt de zaak. Sport in voetbal heeft landskampioen Club Brugge zijn 20e landstitel gevierd met de supporters. In de hete Brugse binnenstad kwamen duizenden mensen samen om te vieren. Voor clubaanvoerder Hans van Aken was het al de 7e titel, maar het vieren is hij nog niet beu.
2: Zeker niet, alleen mijn stem is er een beetje van aan het afzien. Maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Club Brugge nog een laatste keer te feesten en een gala-avond van te maken is prachtig.
0: En sommige supporters vierden al meerdere titels, voor anderen was dit een primeur.
3: Ja, de eerste keer samen met mijn collega's mee, die we mee hebben gesleurd.
4: Ik ga maar 35 jaar naar het moment en als je kampioen speelt, moet je erbij zijn. Hè.
5: Ja, de 20e landtitel en 2 sterren. Hè.
6: Ik wil je voelen hoe dat is onder Brugge supporters te zijn. Ik wil de sfeer opnemen van de Brugge supporters en dat ze het in het dak gooien.
0: Zo dadelijk vliegen de clubspelers met de helikopter naar Antwerpen. Daar worden de Pro League Awards uitgereikt. Tennis op Roland Garros in Parijs heeft Rafael Collignon zich geplaatst voor de tweede ronde. Onze landgenoot won in 3 sets van de Australiër Vukic. Het werd 6-3, 6-3 en 7-6. Het weer dat blijft volop zomers. Vannacht meestal helder en tot 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: VRT Radio BNE Live.

0: nieuws met Brecht Schabrechts. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident van gisteren op de kusttram in Daan. Verschillende medewerkers van de lijn en politieagenten zijn gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. Vier van hen hadden geen geldig vervoersbewijs bij zich en drie ervan probeerden tijdens een controle weg te lopen. Daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder noemt de feiten crapuleus.
1: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped en op beelden vastligt.
0: En een van de jongeren is intussen opgepakt. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is vanavond een jongen van 17 uit het kanaal van Willebroek gered en in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De jongen zou rond 6 uur in het water zijn gevallen. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden. De hulpdiensten konden hem een eindje verderop uit het kanaal halen. De politie onderzoekt de zaak. Een Spaanse passagier van het cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken heeft positief getest. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid vanavond. De passagier zit met 11 anderen in quarantaine in een militair hospitaal in Madrid. 2 weken geleden bleek daar ook al een andere passagier besmet te zijn. Het virus kan tot 6 weken na een besmetting symptomen veroorzaken. Sinds de uitbraak op dat schip zijn er 3 mensen overleden. De 2 Belgen aan boord bleken niet besmet. Zij zitten 6 weken in thuisquarantaine. In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge zijn 20e landstitel gevierd met de supporters. In de Brugse binnenstad kwamen duizenden mensen samen om feest te vieren. Voor clubaanvoerder Hans van Aken is het al de 7e titel, maar vieren is hij nog niet beu.
2: Zeker niet. Alleen mijn stem is er een beetje van aan het afzien. Maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Club Brugge nog een laatste keer te feesten en een gala avond van te maken is prachtig.
0: Het is nog niet gedaan, want die galaavond vindt plaats straks in Antwerpen. Daar worden de Pro League Awards uitgereikt. Tennis op Roland Garros in Parijs heeft Rafael Collignon zich geplaatst voor de 2e ronde. Hij versloeg de Australiër Vukic in 3 sets, 6-3, 6-3 en 7-6. Het weer met 29,3 graden Celsius gemeten in Ukkel is het dagrecord voor 25 mei geëvenaard. Het was exact even warm als in 1953. Vannacht meestal helder en tot 18 graden. Morgen wellicht tropisch warm met de eerste dag van het jaar met 30 graden of meer in Ukkel. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: nieuws met Brecht Schabrigs. In Tubeke in Waals-Brabant is de brandweer nog altijd aan het nablussen in een groot kledingmagazijn. Vanmiddag was daar brand uitgebroken waarbij een grote giftige rookpluim is vrijgekomen die asbest bevatte. Ja, Wim Schepers, dat heeft heel wat gevolgen gehad.
1: Ja, om te beginnen voor de buurtbewoners die uit voorzorg hun huizen moesten verlaten en elders werden opgevangen. De rest van de plaatselijke bevolking werd gevraagd om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Ook inwoners van omliggende gemeenten kregen die vraag via BeAlert. In Halle in Vlaams-Brabant werd zelfs uit voorzorg een kunstenfestival stilgelegd. Op de plaats van de brand zelf heeft de brandweer in de loop van de avond hulp gekregen van een helikopter van de federale politie die water aanvoert vanuit het nabijgelegen kanaal. De scholen en crèches in Tubeke blijven morgen dicht en gaan pas weer open als het vaststaat dat er geen asbestvervuiling is. De brand zelf is intussen onder controle. De burgemeester hoopt dat hij in de loop van de nacht helemaal geblust zal zijn.
0: Dank je, Wim. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident van gisteren op de kusttram in De Haan. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. Vier van hen hadden geen geldig vervoersbewijs. Drie van die jongeren probeerden tijdens de controle weg te lopen. Daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder noemt de feiten crapuleus.
2: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped en op beelden vastligt.
0: Een van de jongeren is opgepakt. In Bretagne in Frankrijk zijn twee kinderen van 15 en 16 opgepakt na de dood van een jongetje van 11. Zijn lichaam werd gisteren teruggevonden bij een rivier. Uitleg door Frank Renaud.
3: Gistermiddag hoorde een visser in Rennes in Bretagne een kind schreeuwen. Hij waarschuwde de politie. Toen de agenten ter plekke kwamen, vonden ze tussen bosjes aan de oever van een rivier het lichaam van een jongen van 11 jaar. Hij was overleden. Om zijn nek zat een strak aangetrokken, natte badhanddoek. Hoe het kind is overleden is nog onduidelijk. Maar vandaag werd een jongen van 16 jaar opgepakt. Daarna meldde zich nog een meisje van 15 vrijwillig bij de politie. Ook zij werd gearresteerd. Volgens de Franse justitie zijn de jongen en het meisje gistermiddag gezien in het gezelschap van de 11-jarige jongen die later dood werd gevonden. Maar of ze ook betrokken zijn bij zijn dood willen politie en justitie nog niet zeggen.
0: In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge zijn 20e landstitel gevierd samen met de supporters. In de binnenstad van Brugge kwamen zowat 6.000 mensen bijeen om feest te vieren. Voor de aanvoerder van Club, Hans van Aken, is het al de 7e titel, maar vieren is hij nog niet beu.
4: Zeker niet. Alleen mijn stem is er een beetje van aan het afzien. Maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Club Brugge nog een laatste keer te feesten en een gala avond van te maken is prachtig.
0: Ja, in Antwerpen is zo net een galaavond begonnen. Daar worden de Pro League Awards uitgereikt. Meer daarover in de volgende bulletins. Het weer nog met 29,3 graden Celsius gemeten in Ukkel is het dagrecord voor 25 mei geëvenaard. Het was exact even warm als in 1953. Vannacht meestal helder en tot 18 graden. Morgen wellicht tropisch warm met de eerste dag van het jaar met 30 graden of meer in Ukkel. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Vanop de luchthaven van Luik is vanavond een vliegtuig vertrokken met 100 ton Europese hulpgoederen bestemd voor Oost-Congo. In de regio is er een uitbraak van de ebola-epidemie. Aan boord zijn onder meer medicijnen, tenten, beschermingsmateriaal en uitrusting voor hulpverleners. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro extra humanitaire hulp toegekend aan Congo en buurland Oeganda. Een vaccin of gerichte behandeling bestaat niet. Daarom is het essentieel om de verspreiding van ebola zoveel als mogelijk te beperken. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident van gisteren op de kusttram in Daan. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn gewond geraakt tijdens een vechtpartij met jongeren. 4 jongeren hadden geen geldig vervoersbewijs bij zich. 3 ervan probeerden tijdens de controle weg te lopen. Daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder noemt de feiten crapuleus.
1: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped en op beelden vastligt.
0: De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft nu ook de Verenigde Staten aangemaand om een ambassade in Kiev te evacueren. Volgens Rusland heeft Lavrov daarover getelefoneerd met zijn Amerikaanse collega Rubio. Vermoedelijk komen er nieuwe Russische aanvallen aan op de Oekraïnse hoofdstad. Eerder vandaag had Lavrov al buitenlanders en diplomaten gewaarschuwd om Kiev te verlaten en burgers gezegd om weg te blijven van militaire gebouwen. Voetbal op de Pro League Awards in Antwerpen heeft Christos Tsolis van landskampioen Club Brugge de prijs voor profvoetballer van het jaar gewonnen. De Griek haalde het voor ploegmaat Hans van Aken en Union-speler Adem Sorkan. Tsolis was belangrijk voor club met 17 doelpunten en 23 assists. Bij de vrouwen won Aurélie Reinders van Oud-Heverlee Leuven, dat voor de tweede keer op rij de titel pakte. Een overzicht van alle winnaars vind je op sportza.be. Het weer vannacht meestal helder en tot 18 graden. Morgen wordt het wellicht tropisch warm met de eerste dag van het jaar met 30 graden of meer en bijzonder veel zon. Meer op vrtnieuws.be.

uur thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt het glas op de ballentub. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes zie ik

0: 6 uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, roept zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesjes, smoe, vier heren, pokeren, kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, het was zelf een liedje nog op de radio.

0: langs en de verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend bed.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED-TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Leuke video!
3: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
4: I like! Woo!
3: Proximus. Think possible.
5: VRT Radio BNE Live.
6: Ik leef slechts op bevel. Ik heb mijn zegje nog niet gezegd.

0: met Brecht Schabrigs. Vanop de luchthaven van Luik is vanavond een vliegtuig vertrokken met 100 ton Europese hulpgoederen bestemd voor Oost-Congo. In de regio is er een uitbraak van de ebola-epidemie. Aan boord zijn onder meer medicijnen, tenten en beschermingsmateriaal en uitrusting voor hulpverleners. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro extra humanitaire hulp toegekend aan Congo en buurland Oeganda. Een vaccin of gerichte behandeling bestaat niet. Daarom is het essentieel om de verspreiding van ebola zoveel als mogelijk te beperken. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident van gisteren op de kusttram in De Haan. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. Vier van hen hadden geen geldig vervoersbewijs bij zich. Drie ervan probeerden tijdens de controle weg te lopen en daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder noemt de feiten krapuleus.
1: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped. En dat gaat dat krapul toch ook wel wat ontmoedigen, hopen we.
0: En een van de jongeren is opgepakt. Een Spaanse passagier van het cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken, heeft positief getest. De passagier zit met 11 anderen in quarantaine in een militair hospitaal in Madrid. Twee weken geleden bleek daar ook al een andere passagier besmet te zijn. Het virus kan tot 6 weken na besmetting symptomen veroorzaken. Sinds de uitbraak op dat schip zijn er 3 mensen overleden. De 2 Belgen aan boord bleken niet besmet. Zij zitten 6 weken in thuisquarantaine. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft de Verenigde Staten aangemaand om een ambassade in Kiev te evacueren. Volgens Rusland heeft Lavrov daarover getelefoneerd met zijn Amerikaanse collega Rubio. Vermoedelijk komen er nieuwe Russische aanvallen aan op de Oekraïnse hoofdstad. Eerder vandaag had Lavrov al buitenlanders en diplomaten gewaarschuwd om Kiev te verlaten en burgers gezegd om weg te blijven van militaire infrastructuur. Alle spelers van het nationale voetbalteam van Iran zullen een visum krijgen voor het WK dat over enkele weken begint. Volgens de minister van Sport van Iran heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino dat beloofd. Het WK-voetbal vindt plaats in Mexico, Canada en de VS, het land waarmee Iran nu in oorlog is. Wegens de spanningen met de Amerikanen is het basiskamp van de Iraanse ploeg verhuisd van de VS naar Mexico. Iran speelt in de eerste ronde onder meer tegen de Rode Duivels. En op de Pro League Awards in Antwerpen heeft Christos Tsolis van landskampioen Club Brugge de prijs voor profvoetballer van het jaar gewonnen. De Griek haalde het voor ploegmaat Hans van Aken en Union-speler Adem Zorgan. Tsolis was belangrijk voor club met 17 doelpunten en 23 assists. Bij de vrouwen won Aurélie Reinders van Oud-Heverlee Leuven de titel dat voor de tweede keer op rij de landstitel pakte. Een overzicht van alle winnaars vind je op sportza.be. Het weer nog met 29,3 graden Celsius gemeten. In Ukkel is het een dagrecord geëvenaard. Het was exact even warm als 73 jaar geleden op 25 mei in 1953. Vannacht is het meestal helder en tot 18 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en wellicht tropisch warm. Met de eerste dag van het jaar met 30 graden of meer. Aan zee rond 25 graden. Zo, maandag 25 mei, zit erop. Een goede nacht.

voluptueus handen op in een buik. Zie ik ons lachen, slapen, eten. En hoe de liefde stilaan insluit, zo gaat de tijd naar iemand.

jersey. Hoewel ik gevoel heb gegeven voor iets meer kwetsbaar en fragiel, zo gaat die strijd naar iemand.

0: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Zeg, je de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl. Dat kan tellen.
3: VRT Radio BNE Live.

0: 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het oosten en het zuiden van Oekraïne zijn bij zware Russische luchtaanvallen zeker 1 dode en 15 gewonden gevallen. Bij de slachtoffers is ook een kind van 8 jaar. Onder meer de stad Odessa werd onder vuur genomen. Daar zouden ook verschillende gebouwen geraakt zijn. En het Russische leger vuurde ook glijbommen af op de stad Kramatorsk. Volgens de lokale overheid ging het om de 3e grote aanval op 1 dag tijd. Gisteren waarschuwde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov nog de Amerikaanse regering om hun ambassade in Kiev te evacueren. Vermoedelijk komen er dus ook nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad. De voorbije avond is van op de luchthaven van Luik een vliegtuig vertrokken naar Congo met 100 ton Europese hulpgoederen. In het oosten van Congo is er een uitbraak van de ebola-epidemie. Aan boord van het vliegtuig zijn onder meer medicijnen, tenten en beschermingsmateriaal voor hulpverleners. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro extra humanitaire hulp toegekend aan Congo en buurland Oeganda. Een vaccin of gerichte behandeling tegen ebola bestaat niet. Daarom is het belangrijk om de verspreiding zoveel als mogelijk te beperken. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident op de kusttram in De Haan het voorbije weekend. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn toen gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. 4 van hen hadden geen geldig vervoersbewijs en 3 jongeren probeerden tijdens de controle weg te lopen. Daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder hoopt op strenge straffen.
1: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped. En dat gaat dat krapul toch ook wel wat ontmoedigen, hopen we.
0: En op de uitreiking van de Pro League Awards van het voetbal heeft Club Brugge-speler Christos Tsolis de prijs voor profvoetballer van het jaar gewonnen. Tsolis maakte het voorbije seizoen 17 doelpunten en gaf 23 assists. Bij het vrouwenvoetbal won Aurélie Reinders van OH Leuven de trofee. Een overzicht van de andere winnaars vind je op sportza.be. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan...